0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Thank you.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Heerlijk, hè? Beetje zonneschijn. En hij staat weer bovenaan de hemel te schijnen. Het prachtige zonnetje. Althans, ligt er natuurlijk aan waar u luistert. Als u ergens heel in ver weg is dan luistert, via internet. Want dat is ook de enige manier hoe u ons kunt beluisteren. Maar dan moet u ook nog de Nederlandse taal spreken. Maar dat zou zomaar kunnen dat er iemand in een ander werelddeel zit te luisteren naar dit programma. En dat het daar al donker is. Natuurlijk met de tijd verschillen. Maar ik zeg een welgemeend goedemorgen. En fijn dat u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En in het bijzonder natuurlijk op Country Moods. Na een weekje van afwezigheid, althans... dat ik er zelf bij zat, wat het programma vorige week was opgenomen. Ik geloof niet dat u er heel veel van gemerkt heeft. Maar zijn we er dan weer. En we gaan er proberen een prachtige show van te maken. Natuurlijk wat vaste ingrediënten. Zoals de country verjaardagen, zo rond de klok van 9:45... Kijken we even wie de afgelopen week jarig is geweest. En wie er nog jarig kan worden. Ja, dan hebben we rond de 10:30 hebben we natuurlijk het weer. Ik heb een prachtige dubbeldraai. En die is afkomstig van Jan Hecht. Die stuurde een leuke in. En ik begon vorige week met een item. Welke aangeleverd... was door een luisteraar. Eens even kijken. Door Han Kreeftenberg. Neem aan dat u het meegekregen heeft. Een woord wat in een drietal nummers terugkomt. Daar heeft hij weer drie nummers van bij elkaar gesprokkeld. En die hoort u na het weerbericht. Dus leuk, we gaan ermee beginnen. En heel stiekem, moet ik zeggen, er zit nog een woordje in de uitzending, welke ook drie keer terugkomt, maar dan niet achter elkaar. Maar ik denk dat u dat heel snel in de gaten heeft. Waar gaan we mee verder? Waar heb ik klaarstaan? We begonnen met de Barbara Fairchild, hoe zeg je dat, met Sunshine. En klaar heb ik de mannen van de Traveling Wilburys met Handle With Care.

Tammy Lou Harris, ja, maar hier ook samen met Rodney Crowell. No Memories Hanging. Ik denk dat ze wel herinneringen gemaakt heeft, want zij is drukdoende met haar Farewell Tour. En deed op woensdag 20 mei Rotterdam aan. En donderdag 21 mei Eindhoven. Zaterdag 23 mei Groningen, het Spot Oosterpoort. En zondagavond 24 mei staat ze dan nog in het Concertgebouw in Amsterdam. Om haar afscheid, of om afscheid te nemen van het Nederlandse publiek. Dan gaat ze nog door naar Antwerpen van de week. Mocht u nog een kaartje kunnen bemachtigen. Er zijn een hoop luisteraars geweest, heb ik begrepen. En uit mijn kennissenkring. Ikzelf helaas niet. Want ja, ik heb zoals u weet geen partner. En althans, het is hoe je het bekijkt natuurlijk. Ik heb natuurlijk mijn Vince. En mijn Vince is op een zeer respectabele leeftijd. En ja, die kan ik niet meer zo lang alleen laten. Het is al een voorrecht dat hondje mee mag naar mijn werk. Dus dat is echt een geweldig iets. Ja. En inmiddels is die al 12,5. En dat is voor een Bouvier des Vlaanderens al zeer oud. Maar goed, hij is er nog. Hij is wat moeilijk in de bewegingen. Hij wordt enorm kaal op zijn rug. Maar in het koppie gaat het allemaal nog. En hij heeft nog plezier erin. Geen pijn verder. Dus. Maar goed, we wijken af, hè, van Emmy Lou Harris. Ja, er komt een tijd van komen en er komt een tijd van gaan. En in geval van Roy Orbison ging dat eigenlijk heel onverwachts. Want hij had nog een album op de planken liggen. Mystery Girl. En in één keer door een hartaanval of een hartinfarct, zeg het maar. Piepte hij er in één keer tussenuit. Ik heb hem hier klaarstaan met The Legend in My Time.

0: Here, Jeff Walker has stumbled up the stairs on his way to the stage with a Martin guitar and a six-pack.
1: Tools of the trade, son.
2: Brooks & Dunn samen met Jerry Jeff Walker in het prachtige The Ballad of Jerry Jeff Walker. Eens even kijken, waar is mijn muziekje gebleven? Die is de deur uit. Ah. We gaan een verzoekje doen. Een verzoekje van de hand van Johan Heizelaar. Maar dan moet ik even kijken, want... in het verkeerde mapje te kijken. We gaan in ieder geval voor Whitley, als ik dat goed zeg, als hij het goed geschreven heeft. Whitley, met een L, heeft twee zoontjes, Ace en Aiden, een partner Geert. En met z'n viertjes maken ze het aangenaam en leren de kinderen die op een speciale school zitten, voor moeilijk lerende kinderen, maar ze doen het heel goed op school. Ja, Ace en Aiden, jullie twee zijn... Of moeder is enorm trots op beide. Ze zijn toch, ondanks een klein handicapje, zijn ze allebei zeer bij de hand. We gaan iets van Dick van Altena draaien. Misschien wel van de zanger die even daarvoor gedraaid werd. Want die had hem ook in zijn lijstje staan. Ik heb het over de Blue Bayou. Hier is Dick van Altena.

Let This Trucker Go. Een verzoekje, of gezongen natuurlijk door Dale Watson. En het was een verzoekje van Jan Heg. Die wilde deze heel graag voorbij horen komen. Komen we aan een dame waar ik het onlangs nog even over gehad heb. Dat we helemaal niks meer van de dame horen. En wat rest mij verbazing, dat zij op 22 mei in één keer met een EP'tje uitkwam. Ik heb het over Whitney Rose. In één keer kwam ze daar met de Tennessee Polaroids. Nou, ik ga u vertellen, ik ga daar twee nummers van draaien. Om te beginnen haar single die er vanaf gekomen is. Al moet ik heel eerlijk mijn mening bekennen dat ik deze minder vind als het nummer wat ik later in de show nog van haar ga draaien. Maar de single dat EP'tje van drie nummers, dat draagt de naam Tootsie. Dames en heren. Première op Crossroads Country Radio, de nieuwe single van Whitney Rose.

0: Oh, Jim Reese, daar wordt iedereen toch gelukkig van als je Jim Reese voorbij hoort komen met die prachtige donkerbruine stem van hem. Precious Memories, en daarvoor draaide ik Tootsie, de nieuwe single van Whitney Rose. Oké, verzoekje van Hetty, die zegt, hey, hi André, goedemorgen, goedemorgen Hetty. En Hetty vraagt om een duo wat ook lange tijd een echtpaar heeft gevormd. We hebben het over Kris Kristofferson samen met Rita Coolidge. I Ride a Be Sorry. Deze heeft Hetty uit de schatkamers van Crossroads Country Radio getoverd.
1: If you hurt me,

0: ik moet heel eerlijk zeggen, het doet me een beetje aan mijn zus denken. U hoorde Charlie Pride met I Don't Know Why I Love You, But I Do. Maar ik ken het nummer eigenlijk van vroeger van mijn zus. Die is helaas overleden in 1998. En in haar jongere jaren, toen zij net haar vriendje had, was ik daar regelmatig te vinden. En lag er op de langspeelplaat een album van Bobby Vinton. Kent u hem, Bobby Vinton? Ik zou hem anders eens even opzoeken in YouTube. En die heeft ook natuurlijk deze But I Do, zo heet hij dan bij Bobby Vinton. En ja, de titel of de zanglijn, de regel is dus zoals Charlie Pride hem in de titel heeft staan. I don't know why I love you, but I do. Het is de hoogste tijd voor u.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik jullie vertellen. Maar daar heb ik zo'n agenda voor. En ik geloof niet dat alles daarop staat. Maar wel heel wat. En dat album, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, wordt jaarlijks gesponsord door Tjeu van der Vorst uit Asten. En dat is afkomstig uit de Heart of Texas Country Museum. We gaan naar de data's. We gaan naar 21 mei. Daar zie ik staan Cody Johnson en Hudson Westbrook. 22 mei Buddy Allen Owens. 23 mei Jewel, Judy Rodman en Mac Wiseman en Shelley West. We gaan naar 24 mei, Billy Gilman, Charlie Dick, Mike Wright, Priscilla Presley en Rosanna Cash. We gaan naar 25 mei, Jesse Coulter, dat is ook een mooie, Jimmy Capps, Paul Stoneman, of Pop Stoneman en Tom T. Hall. We gaan naar 26 mei zie ik Hank Williams Jr. staan. Wij gaan naar 27 mei als laatste Don Williams, Ernest Ray Lynn, Kenny Price en Red Stewart. Ik heb deze keer voor gekozen om wat van Don Williams te gaan draaien. Het nummer wat hij gaat vertolken is later door de Cats gecoverd. Namelijk het mooie We

Ja, en zo ging dat bij The Cats. Mooie. Blijft mooie muziek van The Cats ook. En zo ziet u maar dat veel nummers van The Cats gewoon gebaseerd zijn op de country muziek. Eens even kijken. Want ik zag een leuk verzoekje voorbij komen. En ik dacht al bij het verzoekje van Hattie van... we komen een beetje in de moonlight sferen. Nou, ik kan u geruststellen. Aanstaande donderdag is het de laatste donderdag van de maand. En dan zijn er weer twee uurtjes country love songs. Op de donderdagavond, laatste donderdag van de maand. En dat is van 8 tot 10 uur. Hoort u twee uur lang lekker die wegzwijmel muziek. En deze van Country Wim zou daar precies in kunnen. Suzy Bogus samen met Chet Atkins. Het mooie Two Shades of Blue.

Voor het album For You van Gerard Bierman vroeg hij in 2017 van... Ben, zou jij met mij een duet willen doen? En zo ontstond The Little Brown Eyes tussen Gerard Bierman en Ben Steeneke. Breng ons bij het volgende verzoekje van Johan. Johan vraagt de Judds aan met Love Can't Build a Bridge. Alweer bijna Moonlight. Dat doet hij voor Suzanne. Die werkt namelijk in een ruilwinkel waar zij de bazin is geworden. En verzorgt de kleding en andere tweedehands spullen. Dat ze goed in de rekken komen te hangen. Zodat de mensen die ze willen aanschaffen met punten elke kleding of andere spullen hebben. En hoe meer punten ze hebben, des te meer kunnen ze dan meenemen. Spullen van schoenen tot aan bordjes, bestek met mooie afdrukken erin. En je mag ook zelf iets geven aan de ruilwinkel. En daarvoor krijg je 1 punt. Nou, heel spannend. En zo kan je dus met gesloten beurs kan je spullen ruilen. Heel mooi.

Ja, leuke keuze Jan. Een verzoekje van Jan Heg. U hoorde Johnny Cash met I Never Pick Cotton. En daarvoor Willie Nelson met Bring Me Sunshine. Nou, als u naar boven of naar buiten kijkt, in ieder geval op zondag, dan is er zonneschijn genoeg. Wat er ook genoeg is, is dat er in Nederland ook nog wel wat gebeurt op muzikaal gebied. Want er kwamen afgelopen twee weken kwamen er twee singles uit. Althans, die werden mij aangeboden. En een van die twee heb ik nu klaarstaan. En dat is de nieuwe single van Esther van Kommer. Heeft de single uitgebracht I Don't Wanna Wait No More. Hier de primeur op Crossroads Country Radio. Hier is Esther van Kommer.

Ja, de tweede van drie van Brooks & Dunn als zijnde maandartiest. U hoorde He's Got You en dit zijn de Eagles. It's your world now.

Ja, en dan heb ik even niet iets klaarstaan, want ik heb al een prachtig verzoekje in de lijst staan. Oh, ik zie er nog een binnenkomen, het is toch wat? Oh, ja. Maar daar gaan we zo meteen mee verder. Ik ga er nog eentje draaien en dan gaan we naar de weersverwachting. We hebben al een aantal kerels achter elkaar gehad. En had u het in de gaten? De Eagles, It's Your World Now. En u hoorde Colin Ray met een Whole New World. Twee dezelfde woorden, hè? En even na het weerbericht krijgt u drie nummers. Daarin ook een nummer of een woord wat centraal staat. Maar nu ben ik even op zoek naar... Ja, ik heb haar gevonden... Kelsey Ballerina zit tegenwoordig in de jury. De Amerikaanse versie van The Voice. The Voice of USA, hè, is dat geloof ik. Zit in de jury samen met... Ik kan even niet op zijn naam komen. Nou ja, ook niet belangrijk. Want we gaan gewoon haar... Would you draaien?

0: Ja, en toen was ze afgelopen en dan is het de hoogste tijd.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, het wordt vandaag opnieuw een zomerse dag met volop zon. Vandaag stijgt het kwik naar 25 tot lokaal 28 graden en daarmee is het op veel plaatsen zomers warm. Ook de komende dagen blijft het weer warm van, voor de tijd van het jaar. Op dinsdag kan het zelfs op grote schaal tropisch warm worden met maxima boven de 30 graden. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur naar 25 tot 28 graden. Alleen in het noorden blijft het enkele graden koeler doordat de wind daar vaker van zee komt. Vooral langs de noordkust zorgt het voor enige verkoeling. Het blijft overal droog en af en toe trekken wat dunne sluierwolken over. Het is op deze eerste Pinksterdag dus ideaal voor om een terrasje te pakken of om verkoeling op te zoeken bij Meertje aan Zee. Het wordt een heerlijke zomeravond waarbij je nog lang buiten kunt zitten. In het noorden koelt het wat sneller af en daar is het later op de avond een extra vest of jas wel prettig. Tijdens de nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden in het noorden en 14 graden in het zuidoosten. Het blijft droog met brede opklaringen. Nou, voor de tweede Pinksterdag verloopt ook volop zomers. De temperatuur komt nog iets hoger uit dan vandaag. In het noorden wordt het 24 tot 26 graden. En in het midden en zuiden stijgt het kwik naar 27 tot 29 graden. De zon schijnt uitbundig en er staat slechts een zwakke tot matige noordenwind. Met zonkracht 6 kan een onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Zoek daarom geregeld de schaduw op en smeer je goed in. Wij slaan de dinsdag even over. We gaan naar de woensdag voor de mensen die in de herhaling luisteren. Voor de mensen die minder goed tegen de hitte kunnen, brengt woensdag enige verlichting. De temperatuur valt dan op veel plaatsen enkele graden lager uit dan de dinsdag. In het noorden wordt het 16 tot 18 graden, terwijl het in het midden en zuiden nog altijd 21 tot 24 graden wordt. Ondanks de lagere temperaturen verandert er weinig aan het weerbeeld. De zon blijft volop aanwezig en het blijft droog. Daardoor loopt het neerslagtekort deze week verder op. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur opnieuw geleidelijk. Op vrijdag wordt het in het midden en zuiden alweer zomers warm, terwijl het noorden vaak enkele graden achterblijft. Tot en met zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met veel zonneschijn. En vanaf zondag, volgende week dan, neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Maar voorlopig houdt het uitgesproken zomerse weer aan. Nou, dat is toch geweldig.

Dan gaan we naar dat item. Welk item? Dat item. Daar had ik eigenlijk nog iets moois voor. Dan ga ik eens even kijken of ik die kan vinden. En ik word hier geterroriseerd door een vlieg. Maar goed, we gaan naar het mailtje van Han. Han Kleeftenberg. Deze keer...

drie songs met het woord whisky. Er zijn veel songs met het woord whisky en ik heb er drie voor je uitgezocht. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton van het album The Traveler uit 2015. Vind ik mooier dan het origineel van David Allan Coe. Ook George Jones heeft hem uitgebracht. Op de tweede plek vinden wij Never Did Like Whiskey van Billy Joe Spears van het album I'm Not Easy uit 1976. Op de derde plaats, en die gaan we als eerste draaien, Whiskey Lullabies van Brad Paisley samen met Alison Krauss van het album Mud on the Tire. Drie platen en één woord.

Zo, ik moet zeggen, deze komt wel even binnen. Want u hoorde de Mavericks van hun live album Pardon Me op verzoek van Hattie. En Hattie schrijft er ook bij een mooi nummertje met een speciale herinnering. Ja, zoals dat gaan we hem natuurlijk niet meer horen. Want op 8 december overleed de zanger Raoul Malo. En ik heb het vorige week ook verteld. Ik weet niet of u geluisterd heeft of naar de herhaling afgelopen woensdag. Maar er kwam een bericht binnen dat de Mavericks toch weer muziek gaan maken. Ook als eerbetoon naar Raoul toe. Ze hebben toen een show gegeven toen hij ernstig ziek was. En hadden ze gastoptredens van onder andere Emily West en James Otto. En dat bleek toch wel een redelijk succes te zijn. Dat die twee, of die zangeres en die zanger met ze meegaat. Of met de band meegaan op tour. Om de nummers van de Mavericks te kunnen blijven laten horen. Natuurlijk kunnen ze never nooit Raoul vervangen. Die is gewoonweg onvervangbaar. Maar dankjewel Hattie voor dit prachtige verzoekje. De volgende, dat is ook een mooi verzoekje. Want ik moet zeggen dat Jan ook wel aardig op de verzoekstoel zit. En echt ook juweeltjes uitzoekt. Waaronder deze van Marty Robbins. Big Iron.

onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen. Goedemorgen.

Prachtig duetje tussen Ella Langley en Morgan Wallen met het I Can't Love You Anymore. Breng ons bij een verzoekje van Johan. En Johan heeft op zijn verzoeklijst Bob Dylan staan met The House of the Rising Sun. En of ik die voor Karel wil draaien, een superman met heel veel werkervaring en leidt jonge jongens op het vakgebied van lassen en op alle manieren de techniek van lassen bijbrengen. En dat is natuurlijk wel veranderd door de jaren heen. En Karel kent elke lastechniek en heeft op zijn oude dag toch iets om twee keer per week de jongens lassen bij te brengen. En dan wel vakkundig lassen, om het zo maar te zeggen. Ja, ik weet er alles van, Johan, sinds ik in de garage werk en af en toe zie je, dan is het net koken met sterren of bak en braad. Ja, maar komt allemaal goed. Bob Dylan, ja, ik zei het al, we gaan hem draaien voor Karel. House of the Rising Sun.

Nou, die horecrowd, dat is never, nooit niet. Ga hem ook gelijk verwijderen uit de bestanden van Crossroads Country Radio bij deze. Want één, het is Bob Dylan niet. Want dat zijn de Animals, als ik me niet vergis. En ik vind ook niet gepast als zijn de country. Deze wel. Hier is Billy Ray Cyrus met Someday, Somewhere, Somehow.

Billy Ray Cyrus. En ja, ik ga even terug naar Karel. Karel, ja, je zat natuurlijk helemaal in tranen dat Johan zo'n verzoekje had gedaan die eigenlijk niet helemaal gepast was. Maar ik ga het goed maken, Karel. Hier is Dolly Parton.

0: toch prachtig als je tegen je partner gaat zeggen, je kijkt eraan of je kijkt hem aan. Ligt eraan in welke uitvoering u bent. Hij zegt, hey schat, you are my sunshine. En op zo'n zonovergoten dag, nou dan kan uw Pinksteren niet meer kapot, denk ik. En ik hoop dat ik daar ook een beetje aan heb bij kunnen dragen om door dit toch prachtige weer lekker hier te gaan zitten om voor uw heerlijke country muziek voor te schotelen. En gelukkig zijn er genoeg mensen die zitten te luisteren en dit kunnen waarderen. Dus mijn waardering naar u toe dat u de moeite neemt om met dit mooie weer naar mij te gaan zitten luisteren. Zo, cirkeltje weer rond. Dan hebben we natuurlijk nog de derde van de maandartiest. Die moeten we nog draaien natuurlijk. En de maandartiest in de maand mei is het duo Brooks en Dunn. En van een sunshine gaan we naar een Indian summer. Dan doen Brooks en Dunn samen met Ernest. Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Voor u en iedereen ga ik gekleed in zwart. En ook dit lied bezingt geen blijdschap, maar veel smart.

0: Somber zwart.
1: Ja, bijzonder hè? Man in het zwart. En als ik mij niet vergis, heette de beste man Mark van den Berg. Maar hij staat hier als alias Bergen. Man in zwart. Een verzoekje van Jan Heg. Nou Jan, we hebben hem gedraaid voor jou. Dan hebben wij nog te goed een nieuwkomer, althans een nieuw nummer van de Doetinchemse Yara Beeks. Heeft nog meegedaan aan dat programma. Was volgens mij ook op SBS6. Is één seizoen geweest. Waarin mensen hun eigen liedjes, singer-songwriter programma. Heeft ze al meegedaan, niet gewonnen, ze lag er al betijds uit. Maar ik moet zeggen, met deze nieuwe single, Brighter Days, laat ze toch een heel goed stukje country horen. Dus dames en heren, de nieuwe single van de Doetinchemse Yara Beeks. Hier is Brighter Days.

Ja, als je grote oren aan je hoofd hebt, dan zou je misschien denken of kunnen denken van, zou ze daar niet iets van een voorbeeld van hebben? Ik bedoel bijvoorbeeld dit.

0: en ik zoet.
1: Ja, dat was die dan. Van Beyoncé, Texas Hold'em. En volgens mij zit er wel iets van een herkenbaarheid in. Maar ik moet zeggen, van Yara Bates vind ik toch eerlijk gezegd leuker, ja.
2: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
1: Ja, oostertijd voor de dubbeldraai. En de dubbeldraai zijn twee nummers van dezelfde artiest of twee dezelfde titels, althans twee dezelfde nummers, maar door twee verschillende artiesten vertolkt. Maar in dit geval twee nummers van eenzelfde artiest. En vandaag zit in de dubbeldraai Billy Yates. En is aangedragen door Jan Heg. We gaan de twee draaien. De eerste, Harmony Man, die gaan we draaien. En als tweede in de dubbeldraai, Choices. En Choices vertolkt Billy Yates samen met George Jones. Dat is de dubbeldraai voor deze week. En ja, zit u te luisteren en u denkt van, oh, dat zou ik ook wel leuk vinden. U kunt altijd uw idee opgeven via info@crossroadscountryradio.nl. En heeft u er last mee, dan gaat u even naar de website www.crossroadscountryradio.nl en daar vindt u ook ons e-mailadres. Of stuur een WhatsApp-berichtje. Er zit ook een link op naar een WhatsApp toe. Of via Messenger. U kunt op veel manieren kunt u me bereiken. Dus ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee. Hier is de dubbeldraai van Billy Yates.

Ja, dat was de dubbeldraai van Billy Yates. Choices met George Jones en daarvoor de Harmony Man. Zo, dat is even lastig. Ik heb er nog één hier klaarstaan van Waylon Jennings. Hier is de Oklahoma Sunshine.

De Oklahoma Sunshine, u hoorde Waylon Jennings hier op Crossroads Country Radio. We gaan het laatste verzoekje doen van Johan, want die staat er ook nog in. En die gaan we draaien voor Erik, die zijn liefde van vroeger, oftewel het meisje van vroeger waar hij verliefd op werd, Mirjam, nu zijn vrouw, al enige tijd is. En Erik is een superman. Je verdient dat, dubbel en dwars. Eigen huis, boompje en beestje. En Mirjam is in gelukkige verwachting van hun eerste kindje. En het wordt een jongen, alleen de naam geven ze nog niet prijs. En voor dat verliefde stel heeft Johan Chris Isaak aangevraagd met Wicked Games. En ik heb de live versie opgezocht.

Ja, zoals beloofd, tweede nummer van haar album The Tennessee Polaroid. En ja, dat is een EP'tje van 3 nummers. U hoorde Marquee. Dat hier allemaal op uw Crossroads Country Radio. We zijn aan het einde gekomen. Dus ja, ik ga er in stijl uit. Want aankomende donderdag kunt u mij nog 2 uur horen tussen 8 en 10 uur in het programma Moonlight. Rest mij u een heel fijn Pinksterweekend te wensen. En natuurlijk een hele fijne werkweek als u op woensdag in de herhaling zit. Ik zei het al, in stijl gaan we eruit. Met, nogmaals, de Mavericks. Ik zou zeggen, doe voor donderdag uw dansschoenen aan. En knuffel uw partner en u zegt gewoon tegen haar of tegen hem: come on girl or boy, dance in the moonlight.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Great education to understand our state.

0: Country, bluegrass en meer ga ik niet zeggen, Jaap. Want dan ben ik het halve uitzending al bezig om dat allemaal uit te spreken.
1: Nee, dat is goed. Ja, we hebben wel bluegrass. En ik zie ook twee schattige dames hier zitten. We hebben live dus.
0: Oh, dat wou jij zeggen.
1: Ja, dat brandt op mijn lippen.
0: Leuk, nee, hoor. Maar goed. Welkom, Jaap.
1: Ja, welkom, Tieme.
0: En dan welkom, Johan, natuurlijk voor de techniek.
1: Wat doet Patrick hier?
0: Patrick is hier ook, maar die komt voor de foto's.
1: Oh.
0: En Valerie is social media, filmen en alles.
1: Hey, kijk eens, krijg een bakje koffie van haar. Dank je wel, schat.
0: We hebben dan twee gasten. Ja. Antoinette en Kimmy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hi.
0: En we gaan jullie straks wat meer horen.
1: Maar een goede luisteraar kent Antoinette nog. Toch?
2: Kimmy ook.
1: Ja, daar was ik er niet bij, denk ik.
0: Ja, maar Antoinette kennen we natuurlijk al hoeveel jaar in tussentijd?
3: 30.
2: Nou, wel richting de 30. Niet helemaal de volle 30, maar...
1: Je begon zo heel jong al, hè?
2: Ja, heel jong.
1: Dat wist ik, ja.
2: Ja. Ja.
1: Oké.
0: Maar goed, er is een hoop veranderd.
2: Een hoop veranderd. En nu zijn we de Orange Blossoms.
0: Kijk.
1: De Orange Blossoms, oh ja.
0: En dan gaan we straks over praten. En natuurlijk het leuke reisje wat jullie gemaakt hebben naar Amerika.
2: Ja. Ja.
0: En daar zijn hele spannende dingen te vertellen.
1: Oh, dat is ook
3: leuk.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja. We begonnen met Eric Church.
1: Ja, leuk. Ook omdat hij met Luke Bryan het in een album gemaakt.
0: Oh.
1: In het verleden.
0: Ja.
1: En Luke Bryan vind ik dan wel een beetje... Nou, dit is ook prachtig.
0: Ja.
1: Maar goed, iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar dat wist ik niet. Ik denk, hey, heeft ook een mooie LP gemaakt met Luke Bryan.
0: Ja.
1: Wat draaiden we ervan hem ook?
0: Drink in my hand.
1: Als het maar geen alcohol is.
0: Nee.
1: Nee, geen alcohol.
0: Ik drink melk in mijn hand.
1: Water zag ik wel.
0: Oh, kijk. Nee, maar het komt allemaal wel goed. De volgende is van jou, Jaap. Zeg het eens.
1: Oh, die is van Colleen Carter. Kennen jullie die?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is de dochter van June. Van June Carter Cash, ja. Ja, en heel op zeggen, ja, maar van Johnny Cash. Nee, die was van Carl Smith. Toch? Ja, hè? Ja. Dat is de man. Maar goed, wat zeggen we daarover, Tieme? Ja, ze is... Ik dacht dat die kleine meisjes altijd klein bleven, maar ze is al 70.
0: Oh, dan zit ze op mijn leeftijd.
1: Ja, ze zit bij jou in de buurt, dat zeker. Zo.
0: Zo.
1: Maar dit liedje wat ze gaat zingen, dat is in 1936 al geschreven door A.P. Carter. Maar iedereen bekend, toch?
0: Ja.
1: A.P., iedereen kent A.P. natuurlijk. Maar goed, in 1990 nam zij het schijfje op. Nu dus de dochter van June Carter Cash. Met het mooie My Dixie Darling.

0: Oh, Colin
1: ik zit
0: Carter.
1: Al aan de tweede kant, jongen. Ik zat
0: ze
1: al
0: was even... vroeger wel een beetje slecht voor zichzelf. Wist je dat? Nee, hè?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja. Drugs, drank en zo.
2: Oh,
0: ja.
2: Rob en Rob.
0: Nooit goed voor je. Weet ik zeker. Maar goed, aan de verhaal. Bluegrass.
1: Ja, Bluegrass. Ja. We gaan naar de Gibson Brothers. En dat doen we graag natuurlijk, want die hebben een hoop leuke muziek gebracht.
0: Ontzettend leuke, ja, ja.
1: Van een album Darken Hour of uit 2003. Dat is niet zo lang geleden nog.
0: Nee, dat is een heel jong ding.
1: Ja.
0: Zeker. En weet je wat ook was? De Gibson Brothers. Kijk, ze werden opgevoed op een farm ten noorden van New York. En hij was leraar en die andere broer die was koeienboer bij zijn vader. Ze hebben de hele zooi in één keer verkocht. Ze gingen naar Nashville.
1: Ja.
0: En in 2003 kwam er in één keer het nummer uit. Ring the Bell.
1: Oh, die ken ik nog wel, ja.
0: Dat was hun debuut.
1: Ja.
0: En toen was iedereen verkocht. Ze kregen gelijk een dikke platte contracten. Weet ik
1: oh,
0: het al.
1: Zo.
0: Maar goed.
1: Hey, maar sowieso is het een prachtig bluegrass nummer nog. Hè? Dat doen wij ook graag in onze uitzending.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar Dust.
0: Ja? Hé, er zat stof op. Als er maar geen stof op zit.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, zoals het gebruikelijk is, proberen we altijd de mooiste muziek te halen uit de tijd van de Bristol Sessions.
2: Ja. Ik ben eerlijk.
1: Ja, nee, maar goed. Dit is muziek uit de jaren 1926, 27. En,
2: wel bekende nummers allemaal.
1: Ja.
2: Tenminste, bands.
1: Ik heb pas wat gekocht, Jaap.
2: Wat dan?
1: Ik heb de box gekocht van de Bristol Sessions. 5 cd's. Een mooi dik boek.
2: Veel plezier ermee. Nee, het is zo mooi. Nee, wat van de Carter. We beginnen toch met de Carter
1: Family. We beginnen met de Carter Family.
2: Ja, die heeft weer een nieuwe. Ja, ze leven al lang niet meer, maar ze hebben wel een remastered
1: uitgebracht. Ja.
2: En dat klinkt wel perfect, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat hoort wel niet, dat snap ik. Maar ik vond het wel leuk.
1: Ja, en van de Carter Family draaien we dus het nummer Little Lock Cabin by the Sea.
2: Oh ja, bekend.
1: En Ernst. V. Stoneman.
2: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Want dat deed hij met zijn familie. Oh, nee, mocht dat niet.
1: Ja.
2: Ja, leuk. Ja, zat in zijn oude rookstoel. En zijn kinderen speelden allemaal een instrument. Er was één dochter bij, die speelde heel goed banjo. Oké. Volgende. Oh, Jimmy Rogers, de singing cowboy.
1: Ja, maar ik wou eerst even zeggen van die Ernst. Tell mother I will meet her.
2: Oké.
1: Okay, ja. Ik weet niet waar ze dat willen doen.
2: Ik weet ook niet, misschien.
1: Gewoon gezellig, erg kletsen met elkaar.
2: Een restaurantje in of zo.
1: Zou wel kunnen. Ja. En dan wat je al zei, de laatste, Jimmy Rogers. Het zijn de drie die eigenlijk de Bristol Sessions zijn begonnen. En Jimmy Rogers zingt The Soldier's Sweetheart. En we beginnen dus met de Carter Family.

0: Nou.
1: Maar apen.
0: Nee, grapje, nee. Nee, maar daar kwam het vroeger wel vandaan.
1: Dat kwam het vandaan en dat, ja, dat is echt het begin geweest.
0: Zeker. En zeker wat ik vind dan van de Carter family. Ja. Wat AP Carter allemaal gedaan heeft in zijn leven. Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel.
0: Dat is mooi hoor, zeker.
1: Maar goed, dat waren onze drie oude voor vandaag. En dan eentje die ken jij ook wel, Jaap. Iris Dement.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, tuurlijk ken ik die. Ja, ja, oh, zo'n mooie stem heeft die vrouw. Tenminste, een aparte mooie stem heeft. Zo, laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb ze live gezien in Utrecht. Tivoli.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was toen niet...
1: Nou, ze zong heel weinig eigen nummers en heel veel nummers. Was dat toen uit het Japans of zoiets?
0: Nee, Russisch.
1: Of Russisch?
0: Russisch, dat was een schrijver, een boekschrijver. En daar heeft ze heel veel uitgehaald.
1: Ja.
0: En ik heb die LP ook gehoord. Ik heb wel wat van haar, maar die zou ik niet halen, nee.
1: Nee?
0: Ja, je moet ervan houden, maar daar ben ik van haar niet gewend.
1: Nee.
0: En wat ze nu gaat zingen, dat is veel mooier.
1: Nou, kijk.
0: Toch? Maar goed, ze deed dingen met John Prine. Met heel wat mensen nog.
1: De goede muziek is van haar wel afkomstig, vind ik.
0: Ja, ik vind het wel, ja. Het is een mooie tekst natuurlijk.
1: Ja. Ja, het wonderschone, schone. The Shores of Jordan laten draaien van het album My Life 1994.
0: Ja, doen we.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Dwight Yoakam.
1: Ja.
0: Understand Your Man.
1: Ja, dat is ooit geschreven, volgens mij in 1963, door Johnny Cash. Maar dat kon je wel een beetje horen.
0: Ja, daar zit wel een Johnny Cash verhaal.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed.
0: Goed, we hebben van deze keer, deze drie maanden eigenlijk, hebben we dus het item Emmylou Harris. En daar willen we dus diverse keren wat artiesten van laten horen. En de eerste twee die zijn vanavond hier. Het leuke is, maar daar gaan we straks even over hebben, dat jullie ze ook echt ontmoet hebben. Hè, dus dat is wel heel bijzonder. Misschien maakt dat de muziek nog voor ons nog weer leuker. Dat weet ik niet. Maar ja, de Orange Blossoms. Het zijn Antoinette en Kimmy. En ik zeg maar deze keer er weer bij. De microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan dus starten met een liedje van Emmylou Harris, Two More Bottles of Wine. En we zullen zo het verhaal vertellen.
3: One, two, three, four.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, je
0: en
1: mogen...
0: we mogen nog een keer, hè?
1: Ja, en daar mag je gelijk ook iets over vertellen.
0: Ja. Het volgende liedje is 3 weken geleden, om precies te zijn, uitgebracht.
2: Uitgebracht, ja. Eindelijk.
0: Eindelijk, na 4 jaar tijd. Ja, en het gaat over... Nou, het is eigenlijk het eerste liedje wat Antoinette en ik samen schreven.
2: Ja.
0: 4 jaar geleden alweer. Ja. Inmiddels al wel weer bijna 5 jaar, denk ik.
2: Daarom is het dus eindelijk.
0: Eindelijk, ja. En ja, het gaat over realistische liefde. Liefde is niet altijd makkelijk. En ja, daar gaat het over. Dit is You and I, The Realistic Love Song.

0: Boys zijn dit. Broer en zus.
1: Bluegrass, hè?
0: Het is bluegrass muziek, zeker. Graag in onze uitzending.
1: Ja, dat is bluegrass. Jouw smaak, dat weet ik. Ja, maar ik vind het ook leuk, hoor.
0: Ja. Maar ze zijn geboren en opgegroeid in Canada.
1: Ja, ik ben Canadezen, ja.
0: Zijn ze nu nog in Amerika?
1: Ja, Nashville, natuurlijk. Je moet in Nashville wezen, natuurlijk.
0: Het moet ook eens een keer vol raken, dat Nashville, toch?
1: Dat gaat gewoon uitbreiden, denk ik.
0: Elke keer als wij wat te vertellen hebben, gaat het over Nashville, dat ze daarheen gaan.
1: Nou, kijk, want die mensen in Nashville hebben hun ontdekt natuurlijk in Canada. En die denken, oh, hierheen komen, want daar kunnen we een platencontract van maken.
0: He? Zeker, zeker.
1: En hij moet ook denken aan de portemonnee.
0: Ja. Ja, het gaat allemaal om het grote geld.
1: Ja, vaak wel, ja. Ja,
0: maar dat maakt niet uit, want het gaat ons om de muziek.
1: Ja, bij ons wel natuurlijk. Bij ons gaat het in het klein, daar gaat het even in het grote.
0: Ja. Maar wat ze gedaan hebben, want het was een heel bekend deuntje.
1: Ja, van de beginner van de bluegrass muziek.
0: Bill Monroe.
1: Die begon ermee, ja. En, het staat op een album. A Gypsy, A Runaway Train. Er was meer wat van getijd, 2013.
0: Ja. Blue Moon of Kentucky.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Maar goed, dan gaan we verder met...
1: Popmuziek?
0: Dat ga ik jou even laten vertellen.
1: Popmuziek?
0: Ja.
1: Nee, ik vind geen popmuziek.
0: Nee, dat zeker.
1: Nee, want er zat pedalstielen als het erin.
0: Ja.
1: Toch wel? Jazeker. Nee, we hebben het over Sweetheart of the Rodeo uit 1968. Maar er zat onder andere, en ik noem ze niet allemaal, Chris Hillman, Roger McQueen en vele anderen. Maar op dit album kwam voor het eerst mee die Graham Parsons. Die deed dan mee.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. Die had natuurlijk een hele mooie stem. Ah, trouwens, Chris had ook een mooie stem. Ze konden allemaal wel zingen. Roger McQueen ook. Konden allemaal zingen. Maar goed. Nou hoor je dus de Birds eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan de stem van McQueen Parsons. Met dat mooie Hickory Wind.

0: Hey.
1: Welke pedalsteelgitaar?
0: Ja, van dat was Piet Sneaky.
1: Sneaky Piet.
0: Sneaky Piet was dat, ja.
1: Ja,
0: op dat pedalsteel. Ja. Leuk, hè?
1: Ja, dus.
0: Alleen de naam al. Stiekem met Piet.
1: Heel leuk, heel leuk. We gaan zometeen naar het laatste nummer van het eerste uur alweer. Het gaat allemaal maar door, hè?
0: Je had nog wat te melden, toch?
1: Ik had nog wel te melden, ja. Want het is... we krijgen echt elke keer krijgen we dus aan... Oh, naar de plaat. We gaan eerst de plaat drijven.
0: Oh, van dit van Marty Stewart. Nee, van Marty Robbins.
1: Nee, dit is Marty Stewart die we gaan draaien.
0: Oh ja, maar het is van Marty Robbins. Ja, natuurlijk.
1: El Paso.
0: Het grensplaatje.

0: Er is er eigenlijk toch wel eentje een beetje uit de oude doos, ja, toch niet?
1: Ja, maar dat is wel mooi. Kijk, want de mooiste country muziek, zeg ik, is van 1965 tot 1975. En na 1975 kwam de synthesizer. Toen vond ik er niks meer aan.
0: Ja, maar bij de meeste dat is niet helemaal de meeste country muziek zat geen synthesizer.
1: Nee, ja, die hoe heet dat? Die, ja, het, ja. Later wel.
0: Oh.
1: Jawel, nou, oh, jawel.
0: Dan heb ik daar even niet over nagedacht.
1: Ja, dat, kijk, ik hou van lekkere instrumenten. Zo dobro, banjo en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat, echte koudere instrumenten erin. Ja. Dat vind ik leuk om te horen.
0: Ja. Hey, we gaan binnenkort weer wat krijgen.
1: Oh.
0: Nou, zaterdag 6 juni komt er een bijzonder bezoek. James Maddock. En hij is eigenlijk wel heel erg bekend voor heel veel mensen. Want hij zat eigenlijk bij heel veel bandjes, als je dat zo bekeken hebt. Ja, de Waterboys, Pete Seeger, Levon Helm, Bruce Springsteen. Daar heeft hij allemaal mee opgetreden. En natuurlijk de support act voor Counting Crows. En dat was in Amsterdam, toen hij daar was. Heeft hij dus in Avas Live heeft hij dat gepresenteerd of gedraaid.
1: Want hij doet folk, Americana, classic pop, rock, hij doet alles.
0: Hij doet van alles. Dus dat komt dan bij ons. Leuk toch?
1: Ja, hier live zingen.
0: Ja.
1: Hij alleen met gitaar?
0: In principe wel, ja. Dus,
1: oh, oké, okay, nou ja. Dat is leuk om te horen natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we dus zo naar het tweede uur. Want dat is zometeen ook weer aan de beurt. Dus luisteraars, blijf even gauw zitten.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JV Cloud from West Texas.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio. Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.

0: Welkom in het tweede uur van Kantrand, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziek. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, Jaap.
1: Ja, het zit ook live tussen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook weer vanavond. Dus, tweede uur begonnen we met Dolly Parton. Ze is 80 geworden en daar hadden we dus... De vorige 3 maanden hebben we daar aandacht aan besteed.
1: Ja, ruim.
0: Door dus Nederlandse artiesten, dames.
1: Ja.
0: Nummers van Dolly Parton te laten zingen. En
1: ja.
0: Dat doen we dan nu in dit geval met Emmylou Harris. Gewoon de komende tijd dat we nog hebben, gaan we dat zeker even doen. Maar Dolly Parton die zong dus van haar Bluegrass album Steady as the Rain.
1: Nou, het is ook een dame die erg veelzijdig is natuurlijk.
0: Oh, ik zie er mensen zoveel van.
1: Bij een 9 to 5 nemen of zo, dat is het popnummer.
0: Ja, maar
1: kijk, dat is wereldwijd.
0: Maar ik vind die onbekende nummers vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, nee, ook. En die vrouw die kan gewoon alles. En volgens mij is zijn stem nog hetzelfde als voor 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het verandert wat niks.
0: Nee.
1: Ja, vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk. Maar goed.
0: Ja,
1: dan gaan we naar mijn favoriet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Mr. Tom T. Hall, ja. Oh, ja. Ik was gek van hem. De storyteller, ja, prachtig. Ja. Ik heb wel eens gezegd natuurlijk, hij was getrouwd met een Engelse vrouw, Miss Dixie en zo. En hij is geboren in Olive Hill in Kentucky. En, maar we hebben wel eens een keer wat over verteld. We hebben ook wel eens een programma over hem gemaakt, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Hé?
0: Maar we hebben geen programma's voor gemaakt nog.
1: Weet je wat je wel hebt tegenwoordig? Als je op Facebook Tom T. Hall aanklikt, dan krijg je steeds die plaatjes terug. Dat klopt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk ook.
0: Ja.
1: En vorige week hoorde ik A Week in the Country Jail. Ik denk, laten we dat eens een keer draaien.
0: Ja, kijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel een eindje oud, hoor. Want, moet ik even spieken? Het is van 1995. Nee, 1970 heeft hij dat geschreven. Sorry.
0: Oei.
1: Ja. Maar goed, ik ben nog... Langs zijn huis gereden toen, want hij woonde toen in Franklin, Tennessee. Maar daar is hij ook begraven, geloof ik. Maar ja, voor mij was hij een hele grote, voor meerdere mensen.
0: Ja, wel, voor mij ook wel, Jaap, hoor. Daar hoef je geen bang voor te wezen.
1: Wat, A Week in a Country Jail.

0: Nou, dat was dus Mr. Tom T. Hall, de storyteller. En ja, we hebben jullie niet voor niks hierheen gehaald natuurlijk. Hè.
1: Nee, toch?
0: Panummers zingen, dat is wel maar...
1: Nou, noem het maar niks.
2: Dat vinden we ook heel leuk om te doen, hoor. Dus,
1: dankjewel dat je daar aandacht aan besteedt en dat we liedjes mogen laten horen.
0: Dat doen we heel graag. En wat ik al verteld heb net eventjes, ons item is natuurlijk over het hele jaar... drie nummers van Dolly Parton, nou drie nummers van Emmylou Harris.
1: Vriendinnen, hè?
0: Ja, zeker. En dan zometeen hebben we dus ons verhaaltje over Bill Monroe. Daar zijn we nog een paar Nederlandse artiesten, wat mannen te zoeken, die daar aan mee kunnen doen. Maar ik heb er al eentje, dus
1: wat leuk.
0: Dat komt goed. De Orange Blossoms, waar die naam?
3: Ja, van de Orange Blossom Special natuurlijk.
0: Toch wel?
3: Ja, zeker.
1: Ja,
0: ik heb er al over lopen denken, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Ja. Nou, daar is het wel een beetje op geïnspireerd. En we wilden ook iets wat toch ook wel met een Nederlands tintje te maken heeft. En dat is het oranje, orange. Dus en we vinden onszelf natuurlijk wel een beetje speciaal. Maar we dachten, we halen het er wel af.
2: Ja.
1: Maar vandaag is het een special op deze radio. Dus vandaag is het wel de Orange Blossom special.
0: Nou, hoe komen jullie zo bij elkaar? Want
1: lang leven social media.
3: Lang leven social media.
0: Is het echt zo gegaan?
3: Ja. Ik weet niet. Ik denk net toen ik de eerste keer hier was geweest. Ja. De allereerste keer. Toen kreeg ik volgens mij daarna een berichtje van Antoinette. Hey, heb je keer zin om af te spreken? Want we volgden elkaar echt al heel erg lang. Want de kantje wereld is natuurlijk niet zo enorm groot in Nederland. En toen al helemaal niet, 4 jaar geleden.
1: Ja,
3: het wordt gelukkig steeds beter.
1: Ja, ik dacht, ik kan het vast wel vinden met haar. Want ik vond het wel heel tof om te zien wat zij allemaal deed. Dus ik dacht, we gaan eens een keer afspreken als zij dat ook wil. En gewoon eens een beetje kletsen over country muziek.
0: Ja.
1: Met een soort van close leeftijdsgenoot. Toen ben je langsgekomen bij mij thuis. En het was heel gezellig. We waren nog steeds niet uitgepraat. Ze is blijven eten. Ze ging super laat weg. Dus,
3: Ik voelde me helemaal thuis. Ja. En we kwamen er dus ook achter dat we echt beide zo enorm fan zijn van de 90s country. En dat heb je gewoon niet zoveel in Nederland. En het was gewoon heel bijzonder. En op een gegeven moment kwam Antoinette, denk ik een aantal maanden later, met het idee van... met een berichtje van... ik heb denk ik een liedje voor je, want ik heb een melodie in mijn hoofd. En,
1: een stuk tekst.
3: Laten we een keer
1: Het is
3: samen...
1: niet voor mij, dacht ik. Nee. Ik dacht, dit is voor Kim.
3: Ja, laten we een keer samen kijken dat we hem af kunnen maken. Ja. Nou ja, en toen we samen dat refrein gingen zingen van You and I dus, wat we net hebben gezongen. Toen dachten we van, oh wow.
1: Ja, het was eigenlijk de eerste keer samenzang. En dat we echt dachten, Kimmy krijgt dan kippenvel op haar been. Dat is een goed teken.
3: Dat is heel bijzonder als ik kippenvel op mijn been krijg.
0: Ja. Maar ik heb het nu op mijn armen. Maar... Oh.
3: Vanwege de kou of vanwege het mooie interview.
1: En toen, daar is eigenlijk de Orange Blossoms geboren een beetje.
3: Ja, een beetje, want we gingen toen samen op vakantie naar Griekenland. En toen dachten we van we vinden het... We hebben natuurlijk allebei gewoon ons eigen ding kunnen doen. En Antoinette ook al zit dit jaar 30 jaar in het vak, hè, die meid.
1: Jongen. 20.
3: Bijna 20, ja.
1: Samen 50.
3: Samen 50, dus we hebben ook weer wat te vieren. Kijk. Maar we dachten van... het is gewoon veel te leuk om voor onszelf te houden.
0: Ja.
3: Dus, en we vinden het samen gezellig. En,
0: Nou, kunnen jullie ook heel makkelijk samen nummers schrijven?
3: Ja.
1: Ja, dat doen we ook heel erg veel.
3: Ja.
1: Ja.
0: Zijn jullie al bezig met een cd? Of,
1: Een album,
3: We hebben eigenlijk het album al geschreven. We gaan dadelijk nummers schrappen.
1: Ja, we schrijven er nog steeds. Er komen nog steeds liedjes bij. Dus het wordt straks, denk ik, een beetje kiezen van welke gaan we samen... Wat past mooi bij elkaar op het album wat we gaan opnemen.
3: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Ja. Maar eerst jouw album er even nog
3: eerst
1: uit.
3: Eerst mijn EP eruit. De EP die is al een 10-jarig plan, is het onderhand. Dus die gaat dit jaar uitgebracht worden. En dan gaan we ons einde van het jaar of begin volgend jaar focussen op onze muziek. Ja. En we gaan kijken of dat we het eventueel in Nashville gaan opnemen of in Nederland. We gaan over een aantal weken weer naar Nashville.
0: Zo.
3: Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal weer gebeurt. Want daar gebeuren altijd heel veel
1: Hele bijzondere dingen.
0: Daar ga ik nu naartoe. Ja. Want dat, toen ik dat las en de foto zag, toen dacht ik van fantastisch. Dames, wat hebben jullie meegemaakt?
1: Ja, ja. Dacht je niet, het is niet echt? Dacht je niet dat het niet echt was?
0: Nee. Ik had al wel verwacht dat het echt was. Ja, ja ik weet niet hoe het kwam, maar...
1: Soms als ik er naar kijk, dan vind ik nog wel... Dan denk ik van, ja, dit is toch maar, eigenlijk...
0: Ja. Ja. Nu heb ik weer kippenvel, dus...
1: Ja,
0: dat is prachtig. hoe is ze?
1: Ze is ontzettend lief. Wat een lieve vrouw. We waren natuurlijk super zenuwachtig toen we wisten dat we haar gingen ontmoeten.
3: Bij haar thuis.
1: Ja, we gingen helpen bij het opnemen van een filmpje van een van haar goede doelen. Dat is een stichting voor honden, asielhonden. En die verbinden ze dan aan dakloze jongeren, kansarme jongeren. Dus een heel plan zit erachter dat ze dan die mensen 18 maanden lang in een programma opleiden. Tot hondentrimmer bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben, en dieren hebben een beetje dezelfde achtergrond. Dus nou ja, daardoor hebben ze allemaal weer... Een doel in het leven en ook een plek in de maatschappij. Dus super mooi. En voor die stichting, ik had een vrouw daarvan ontmoet toen ik bij een concert van Emmylou Harris was in juni vorig jaar. Ja, die vrouw kwam bij een round van ons kijken en die vroeg aan ons van wil je mij eigenlijk helpen met het opnemen van dat filmpje? Want ik moet het alleen doen, maar dat ik kan wel wat hulp gebruiken. Dus dat was een hele onwerkelijke vraag. Maar natuurlijk gingen wij de beste live autocue zijn. Ja. Die ze maar nodig had.
0: Prachtig.
1: Had ze niet nodig overigens.
3: Nee,
1: maar...
3: ze kan echt zo mooi vrij spreken. Ja. Maar ja, het was denk ik ook gewoon meer een soort van houvast.
1: Ja, ja. En ik wij waren haar houvast.
3: Ja, wij waren haar houvast. Ja. Wij waren natuurlijk ook helemaal... We hadden ons voorgesteld van... hallo, ik ben Kim en hallo, ik ben Antoinette. En hi, ik ben Emmy.
1: En wij dachten, dat weten wij wel. Ja, we voelden ons gelijk heel erg op ons gemak daar. Dat was heel raar.
0: Maar als je nou weer gaat, ga je dan weer naar haar toe?
3: Nou, we gaan haar, als het goed is, volgende week zien.
1: Bij het concert.
0: Ja, hier
1: bij
0: in Nederland. Ja, die ga ik ook zien.
1: Backstage.
0: Ja, ja. Nou, dat komen wij dus niet. Als je het regelen kunt, dan zou het heel leuk zijn.
1: Ja. Nou, we vinden het al heel bijzonder dat... Dat het
3: ons zeg maar zo overkomt.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja. We hebben ook heel veel contact met haar violist, haar fiddler. Mm-hmm. Die hebben we ook zeg maar ontmoet afgelopen november in Nashville in de Station Inn. En daar zijn we 2 weken geleden, of 3 weken geleden alweer, bij Rodney Crowell geweest. Ja,
1: daar speelde hij ook mee.
3: Ja. Ja, het is echt, die reis was echt... Ik kan dat nog steeds niet bijhouden, zeg maar. Alles wat wij in die 2 weken, eigenlijk binnen een week, mee hebben gemaakt, dat kan je niet binnen 10 minuten vertellen.
1: Nee. Het hield ook gewoon niet op, hè? Want we hebben Larry Cordell ontmoet. Daar gaan jullie zo meteen ook een liedje van draaien.
0: Ja.
1: Carl Jackson, Vel Story in the Station Inn, de drummer van... Alison Krauss en Union Station. Larry met de moeilijke achternaam.
3: Uit Canada.
1: Uit Canada, echt. Maar ontzettend aardige man. Eamon Don.
3: Catherine.
1: Ja, Catherine. Want die speelde ook mee met Rodney Crowell. En dan hadden we nog in het vliegtuig toen we naar huis gingen.
3: Het is genoeg geweest.
1: Ja, we hebben Andrew Harris ontmoet. Hoe kan dit nou allemaal? Het is nu klaar. Meer kunnen we gewoon niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dan loop je dat vliegtuig in. En dan word je aangesproken door een man. En die zegt, voor wie spelen jullie? Ja, voor onszelf, we zijn een duo uit Nederland. En hij zei, I'm a pedal steel guitarist.
3: Wie ken je allemaal? Dus wij alle pedal steel gitaristen natuurlijk opnoemen. En, nou, we praten zo wel verder bij de tussenlanding in New York. Want we hadden dus een tussenlanding in New York. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij stonden te wachten op onze gitaren volgens mij. Ingecheckt worden.
1: Ja, want ze moesten weer in het ruim. Hij stond ons op te wachten daar.
3: Ja.
1: Het was heel bijzonder. En hij zei, you know Ilse de Lange? Toen zeiden wij, die kennen wij wel. Ja, I wrote her number one hit song. I'm not so tough. You know that song?
3: Dus toen dachten wij van, wanneer houdt dit nou eigenlijk op? Hij moet gewoon naar huis. Ja. Stop!
1: Ja. We kunnen niet meer. Het is echt heel bijzonder, allemaal, alles. Ja.
0: Nee, maar ik gun jullie dat ook. Ik vind jullie op het moment echt, als ik dit zo zeg, de Orange Blossom Specials.
3: Nou.
0: Want het is wel heel speciaal wat jullie hebben gedaan. Van Nederland.
1: We hebben het meegemaakt gewoon. Ja, ja, dit is ons overkomen. We hebben eigenlijk niks.
3: Beetje lachen en lief doen en dan krijg je dat, hè?
0: Johan, dan weten wij ook wat we moeten doen.
1: Ja, ja, het was heel bizar. Ja. Ja, ja. Maar dankjewel, het is heel lief dat je dat zegt. Ja.
0: Jullie gaan soms nog wat spelen.
1: Gaan we doen.
0: En hadden jullie nog iets wat je zegt van nou, dat willen we zeker even kwijt?
1: Ja.
3: Nou, sowieso heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Ja, nee, maar dat doen we graag.
3: We zijn hier altijd graag. En, absoluut. We hebben heerlijk gegeten.
1: Ja, wordt goed gezorgd hier. Het zijn echt ontzettend lieve mensen. Dus wij geven jullie even een applausje.
0: Dankjewel.
1: En als mensen ons live willen komen zien. We spelen nog de komende weken op verschillende plekken.
3: Ja.
1: Waaronder morgen in Dodewaard. Voor het goede doel.
0: Oh.
1: En ook op Cornfields.
3: Ja, over twee
1: festival
3: weken,
1: in Lunteren staan we.
0: Oh.
1: En ook nog heel veel andere artiesten die daar zijn. Dus mocht je daar tijd en zin in hebben, dan zijn we daar te vinden. Vinden we leuk.
0: Prima. Ja. Dan houden we het hierbij. Ik dank jullie voor het interview. En voor de fijne momenten die we nu hebben. En de fijne muziek die jullie laten horen. Dus,
1: nou, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. We gaan naar Larry Gordon. En dan is daar nog een hele bekende bij. Die kennen jullie denk ik ook wel. Travis Tritt.
1: Absoluut. Ja.
0: Die hebben jullie ook even...
1: Nee, die niet.
3: Die niet. Misschien de volgende keer. Misschien in juni straks.
0: kom dan nog een keer terug. Dan kunnen we daar ook...
1: Is goed.
0: Goed, dan gaan we daar nu naar luisteren met Raw Enough to Edge.

0: er toch nog even iets over zeggen. Want het is natuurlijk een fantastische bluegrass. Hè, die man, die Larry Coyle. En samen met de countryzanger Travis Tritt. Ja. Is dat een heel uniek iets.
1: Maar over dat bluegrass van Larry Coyle. Kijk, die Travis Tritt. Die heeft samen met Earl Scruggs ook nog. Want die is ook goed op de banjo. Wist je dat?
0: Ja.
1: Hij is wel een countryzanger. Maar hij weet ook wat een banjo is.
0: Aha.
1: Dat is wel leuk, want die heeft samen met Earl Scruggs gespeeld. Ja, nou, klopt. Dat is toch een beetje de uitvinder. Hè?
0: Ja.
1: Want dat ben ik staan. Maar goed.
0: Hey, we hebben nog wat, zie ik staan. Is dat voor Jaap?
1: Wat hè?
0: Die Hot Rice.
1: Nee, ik...
0: Oh, die heb je niet.
1: Nee.
0: Het gaat over Tim O'Brien.
1: Oh.
0: Die zit in die band Hot Rice. En ja... Ik ga er niet te veel over vertellen, want
1: nou ja, die Tim,
0: de muziek vind ik altijd veel leuker eigenlijk.
1: Ja, maar die Tim O'Brien, dat is toch een mandolinespeler?
0: Ja.
1: Oh, maar die kan het ook wel, denk ik.
0: Maar ik denk dat ze samen dan wel een soort Cowboys Live hebben.
1: Cowboy Live?
0: Ja.

0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Wij in ons programma, de Eagles.
1: Nou.
0: Ze hebben ook een pedalstil, want in het verleden draaide wel eens The Girl from Yesterday. Wie kent het nog?
1: Ja,
0: en dat was ook een pedalstil. Maar dit was natuurlijk leuk, want de Eagles opgenomen in de Grand Ole Opry.
1: Ja.
0: Het werd leuk aangekondigd, origineel natuurlijk. Maar goed, de stem was van niet van Glenn Frey, want die is van ons heen gegaan. De zoon van Glenn Frey, Deacon. Deacon Frey, en ik vind het gewoon.

0: Leuk. En op gitaar was natuurlijk onze Fiske, Vince Gill. Ja.
1: Ja, dus we hebben alles weer genoemd. We gaan weer verder met muziek.
0: We gaan live. Ja, gaan we doen.
1: We gaan weer live. En ja, ik ga ze nu toch even anders aankondigen dan ik gewend ben. Want het zijn de Orms Blossom. En dan noem ik het toch maar de specials voor vanavond. En dan zeg ik de microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen wat wij in Nashville hebben geschreven.
3: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hitsongwriters Dana Perdue en Phil Barton.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
3: Ja.
2: Dus ja. Die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
3: Absoluut.
2: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

0: Dankjewel. Ja, en het volgende liedje wat we voor jullie willen spelen. We wilden namelijk niet met een sad song eindigen.
1: Nee, het maakte zelfs een fout omdat ik zo in het ding zat. We hadden net wat dingen afgesproken en dat was ik al.
0: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Het is gewoon helemaal nieuw op de radio en we spelen dat ook nog niet zo lang. Dus dat krijg je er gratis en voor niks bij. Gewoon het rauwe materiaal. Ja, het volgende liedje dat gaat over... Het is een drinking song die ik schreef een jaar geleden samen met Michelle Lee. Die ik daar ontmoette en het klikte. Zij bleek ook een songwriter te zijn. En toen gingen we dus in een Mexicaans restaurant lekker eten. Margarita erbij. En toen dachten we, hoe leuk is het als wij een drinking song gaan schrijven vanuit het perspectief van de margarita.
1: Ja, niet de pizza.
0: Niet de pizza, nee, het drankje. En dat is Date Night geworden. En Kim is een beetje jaloers op dit liedje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik heb een liedje geschreven, Jealous. Maar ik ben echt jealous op dit nummer.
0: Ja, maar je mag hem meespelen met mij.
1: Absoluut.
0: Vandaag. Date night. 1, 2, 3, 4.

0: Nee. Goed, zullen we eerst even de Orms Blossoms bedanken. En,
1: in jouw geval de specials dan.
0: Ja, voor mij wel. Maar, ja.
1: Dankjewel, leuk ja.
2: Nou, jullie bedankt dat we hier mochten zijn nogmaals.
0: Ja, nee, we doen het met heel veel plezier. Want mijn motto is nog steeds, wij moeten de countrymuziek promoten.
1: Hooghouden.
0: Hooghouden.
1: Zeker. Ja,
0: want...
2: nou, dank jullie wel dat jullie dat doen.
1: We doen er zeker wat over, want ik vind het al prachtig. Kijk, covers is mooi, maar als ze eigen nummers gaan spelen, dan kijk ik er een beetje een zwak hart voor.
2: Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder, dat we dat mogen doen. Dus dank jullie wel.
0: Ja. Goed. Ik hoop dat we elkaar nog eens wat vaker spreken. Want,
1: maar ze wonen vlakbij, joh.
0: Ja, mol.
1: Nee, in de Betuwe, Kersenstreek.
2: Nou, je bent nog door de straat gereden bij Kimmy. Dus,
0: ja, ja, we zijn twee keer volgens mij zelfs.
1: Ja. Nee, wat we net hoorden was Christy Lee Akers. Het leek een beetje bluegrass-achtig.
0: Ja,
1: want ik hoorde Dobro. Maar ze komt van Australië. Maar ja, ze kreeg natuurlijk wel bij het Amerikaanse Compass label.
0: Ja?
1: Ja, als je goed bent, dan kom je ertussen. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Toch? Ja. Ja. En je moet misschien een kruiwagen hebben. Maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar dat was van haar album Better Days. Van deze Christy Lee Akers. Hebben we er al vaker over gereid? Nee, ik geloof het niet.
0: Misschien wel.
1: Maar goed. Het album heet ook zo.
0: Oh, kijk.
1: Better Days. Het is een eindje oud hoor. 2008 of zo. Ja. Wat gaan we nu doen?
0: Donna Elise.
1: Wie? Oh, Trucker.
0: De Trucker. Ja, dat is weer even belangrijk. Want dat hoort ook in ons programma. Hè?
1: Ja, de Trucker.
0: Song.
1: Ja. Ja,
0: het komt van het album Mountain Lily. Uit 2024.
1: Van Donna Elise, ja.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Maar... ik mocht de Trucker uitkiezen. Maar het is niet... Nou, ja, de titel... Wacht even, Johan. De titel heet natuurlijk Rollin. Maar het is niet echt een Trucker nummer. Maar ja, het gaat wel over de weg. Of moeten mensen maar luisteren?
0: Laat ze maar luisteren, joh.
1: De Trucker Song.
3: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: guys. I'm Donna Ulysses from Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass music.
1: Nou,
2: hoor je de laatste zin? Ja, met die trucker. Yeah. My life go down the road, zei ze. Ja, dat heeft met haar hoofd te maken. Waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen?
1: Dat weet ik ook niet.
2: Waarom zeg ik dat eigenlijk? Helemaal niet. We gaan naar een heel bekend nummer. Daar kunnen we wat over zeggen. Nee?
1: Ja.
2: En toch?
1: Lobo, ja, dat kennen we nog wel. De tijd van Veronica, toen kwam die eigenlijk wel bijna dagelijks voorbij.
2: Ja, dat nummer werd toen grijs gedraaid.
1: Ik zwart.
2: Niet grijs. Oh, dat is een gezegde. Maar die Lobo, ik heb gezocht. En ik vond zijn echte naam. Ronald Kent Lavoie.
1: Oh.
2: Dat is echt eraan, want Lobo is lekker kort en zo.
1: Ja, dat vind ik veel makkelijker.
2: Maar we waren het samen over eens. Wij kenden dit natuurlijk van Ruud Hermans.
1: Ja, ook dat. En de Tumbleweeds heeft hem ook uitgebracht.
2: Ja, leuk.
1: Het staat nog bij mij op een of andere... Volgens mij laatst had ik een keer een LP gevonden. Die kende ik helemaal nog niet.
2: Nee.
1: Maar allemaal nummers van de Tumbleweeds. En daar stond hij volgens mij ook op.
2: Oh, oké. Nou ja, goed. Laten we er gaan luisteren dan. Is dat ons laatste nummer?
1: Ja,
2: wat erg. Ja, nou ja. Het gaat over een hondje, toch?
1: Oh, het zou kunnen. Ik ben
2: Me and you and a dog named Boo.

0: Hou de microfoon zo dood, maar. Ik zat even mee te blaren, sorry.
1: Ja, heel veel luidsprekers thuis zijn nu kapot.
0: Hé, ik hoor Brad Paisley niet. Klopt, Jan?
1: Ja, we zijn ergens halverwege ingevallen. Ik ga mensen bedanken. Ik ga Jos bedanken voor het verbeteren en aanvullen van de titels. Patrick, Valerie, Johan, Jaap, Antoinette en Kimmy. En nog meer? Nee, hè? Nee.
0: Nee, we moeten Kim zeggen.
2: Kimmy is goed.
0: Toch?
2: Ja,
0: oh,
2: ja, perfect.
0: Oh, goed. Nee, dan hebben we het goed gedaan.
1: Ja. Ja. Volgende week dan zitten we hier weer met twee oude bekenden.
0: Ach, touwtjes.
1: Touwtjes.
0: Al gezellig.
1: Ja, en Harro alleen. En ja, luisteraars, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Want zonder jullie waren wij ook niks.
0: Oh, mooi. Mooi.
1: Ja, binnenkort nog veel leuke dingen. En tot de volgende keer.
0: Bye, bye.
2: Doei.
3: Nee.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: know.
1: Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. Hey!

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernow en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 plaatsen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Power samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

Nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNowland,

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on
1: LeAnn Rimes.

Zach John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh no.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

Welkom terug, dit is de tweede uur Hits van de Heartland. Met straks de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur, we gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer en de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel, de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. Hits from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: Playout 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met de country music fan Rayburn Anthony. Een zanger die al jaren actief is in de Amerikaanse country scene. En hij geeft in de titelsong van het gelijknamige album al aan een liefhebber te zijn van deze muziek. En April Miami is een liedje van Ben Burgers. Het komt van zijn album uit 2014 Down in Georgia.

En de lang verwachte Lessen Learned, uitgebracht op 17 maart jongstleden, is een perfecte titel voor de 2013 IBMA Broadcaster of the Year, Ronnie Reno. En het eerste album van hem sinds 10 jaar en tevens zijn debuutalbum bij Rural Rhythm Records, waarbij iedere song een verhaal bevat over het leven, liefde en relaties uit zijn rijke ervaring als artiest, liedjeschrijver en tv-gastheer. En van de 11 songs zijn er 9 door Ronnie geschreven, terwijl het album eveneens door hem werd geproduceerd. En laten we maar eens beginnen met de openingssong Lower Than a Lonesome.

En de Osborne Brothers die hebben een totaal eigen stempel gedrukt op het bluegrass gebeuren. Sinds hun tienerjaren zijn ze zeer nadrukkelijk muzikaal in de weer geweest. En via allerlei muzikale omwegen krijgen de Osborne Brothers uiteindelijk een contract bij MCM Records, waar ze vanaf 1956 vele opnames hebben gemaakt. De eerste plaat op dat label was Ruby en nu zou alles snel in beweging komen. Deze MCM-opnames toonden al aan dat de Osborne Brothers middels het gebruik van steelgitaar en drums toch een eigen kijk hadden op het totaal gebeuren. En niet iedereen nam hen dat in dank af. Maar succes hadden ze naarmate de jaren verstreken zeker. De Mule Train betreft zo'n MCM-opname uit 1963.

Ja, en vervolgens hebben we Love is Stronger en dat is een album van Jason Krab. Het is een geweldige zanger die is uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde namen en stemmen in de gospelmuziek. Het album verscheen in 2013 op Gator en een van onze favorieten is de gelijknamige titelsong.

Ja, prachtig nummer, hè? Love is Stronger van deze Jason Krab. Ja, en dan Grandpa Jones, een opa voor altijd en iedereen. Op 20 oktober 1913 werd Grandpa geboren, toen nog onder de naam Louis Marshall Jones. In 1935 ontmoette hij de man die zou zorgen voor zijn levenslange bijnaam Grandpa Jones. En die man was Bradley Kincaid, misschien wel een van de bekendste countryzangers in Amerika in de jaren direct na 1933. Met deze man zou hij gaan samenwerken. En in 1935, tijdens een radio-uitzending, was Jones niet een van de wakkerste en riep Bradley Kincaid tijdens de live-uitzending: "Hey Marshall, kom eens naar die microfoon, je lijkt wel een oude opa." En Louis Marshall Jones was toen 22 en werd vanaf die dag, van tot op de dag van vandaag, Grandpa Jones. En in de 40e jaren ontmoette hij Merle Travis en de broers Delmore. En met deze drie heren vormde Grandpa Jones een kwartet, de Browns Ferry Four. En Take It On Out The Door betreft een opname uit 1948, samen met de Delmore Brothers.

0: I found out, Sal, you just half a gal.
1: So take it on out the door.
2: En Horizon is een album van Camille Sanders, wat is uitgebracht op 9 april 2014. En dit album, Horizon, combineert nieuwe en traditionele songs. En op deze cd staan 6 liedjes, waaronder de single Fiddling Around, die werd opgenomen met producer Joe Phelps.

Ja, en zat u bij aanvang van het programma nog in een dipje, dan is dat waarschijnlijk nu wel opgelost. Zeker bij het beluisteren van die vrolijke muziek, zoals in Fiddling Around van Camille Sanders. En de Reno-tradition is de begeleidingsgroep van Ronnie Reno en bestaat uit Mike Scott op banjo, Het van Winkel op de bass, Johnny Mayberry mandoline, Steve Day viool en Harry Simpson op drums. En deze huidige groep zorgt ook voor de begeleiding tijdens zijn wekelijkse tv-show Reno's Old Time Music. Die wordt uitgezonden op zaterdagavond door de RDF-TV met gemiddeld zo'n 1,2 miljoen kijkers. En op het album Lesson Learned wordt Ronnie vocaal bijgestaan door diezelfde hit van Winkel en de award-winning Sonja Isaacs. Hier is I Think of You.

En onze volgende gast is Ritchy Fury. Ja, en daar hoor ik wel denken, hey, is dat niet die gast die vroeger in Poco speelde? Een zeer bekende country rockband uit de 70 en 80 jaren? Inderdaad, luisteraars, dat is Ritchy Fury, die onlangs op 31 maart sinds jaren weer uitkwam met een nieuw album onder de titel Hand in Hand. En een van de mooiste songs hierop is wat ons betreft zonder meer de prachtige ballad Kind Woman, waarin hij wordt bijgestaan door Neil Young en Kenny Loggins van toentertijd nog Loggins en Messina.

Ja, na het horen van dit liedje wordt het natuurlijk weer eens tijd, hè, om al die oude Poco-albums weer eens uit de kast te trekken. En de in 1999 in Los Angeles opgerichte Californische countryformatie Icy Hawks in L.A. met liedzanger Rob Waller, gitarist Paul Lacroix, bassist Paul Marshall en drummer Dave Raven verblijdde ons in 2012 met een nieuw album. En de vier groepsleden gingen voor de opname van dit nieuwste album, New Kind of Lonely, in de studio in een kringetje zitten rond 3 microfoons en namen er 13 akoestische versies op van nieuwe nummers met enkel akoestische gitaren, bass en dobro als instrumentatie. En voor enkele tracks werd er een subtiel snuifje fiddle, banjo of accordeon bijgehaald. Maar dat het voor deze plaat allemaal akoestisch moest blijven stond als een paal boven water. En door het intieme karakter van deze soms vrij persoonlijke nummers komt de zeer hoge vocale zangkwaliteit van Icy Hawks in L.A. en hun frontman Rob Waller nadrukkelijk in de kijker te staan. En de 13 songs zijn allemaal eigen composities en uit deze songs hebben wij gekozen voor de gelijknamige titelsong The New Kind of Lonely.

Ja, voor onze drie luik hebben we gekozen voor drie liedjes van Charlie Rich. En voor veel mensen is hij de zanger van The Most Beautiful Girl een nummer, wat ervoor gezorgd heeft dat hij nog steeds bijna wekelijks wel ergens op de radio te horen is. En veel mensen vinden hem echter ook een zanger van nogal zoete muziek. Maar wie zich echter een beetje in hem verdiept, komt allerlei soorten muziek tegen, waarbij iedere keer weer dezelfde dingen opvallen. Zijn stem, zijn pianospel en zijn eigen songs. Het is muziek waarmee hij groot geworden is, maar wat hem ook vaak heeft tegengewerkt. De drie songs komen van zijn epic album uit 1974. I Do My Swinging at Home, wat we begonnen met de Golden Slipper Rose en vervolgen met Mama, Take Me Home.

Ja, en als laatste hebben we gekozen voor Life Has Its Little Ups and Downs. En dat staat als een paal boven water.

Ja, en tot zover dus onze drieluik rond Tjadi Rits, waarin u drie liedjes hoorde die kwamen van dat mooie album I Do My Swinging at Home. Ja, en dan natuurlijk Ronnie Rino. Hij is trouwens de oudste zoon van de legendarische Don Rino. En zijn carrière werd dan ook vaak vergeleken met die van zijn vader. Hij was al op zeer jonge leeftijd een bekwaam mandolinspeler en op zijn 10e speelde en zong hij al in de band van zijn vader en Red Smiley. En deze tweede generatie bluegrass artiest kijkt nu terug op een periode in zijn leven waarin hij zich kon ontwikkelen tot wat hij nu is. Een prima songwriter en artiest. Met andere woorden, hij heeft zijn lessen learned.

Ja, en uiteraard krijgt u in het tweede uur nog veel meer te horen van dit prachtige nieuwe album van Ronnie Reno, Lesson Learned. Ja, en dan nu naar Tim McGraw, samen met Catherine Dunn voor Diamond Rings en Old Barstools. Het is een echte honky-tonker, die staat op zijn album Sundown Heaven Town, in september 2014 uitgebracht door Big Machine Records. En inmiddels is er ook nog een deluxe edition met 18 tracks van dit album uitgebracht. En met dit nummer gaan we heel even uit. Graag tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug luisteraars. We openden dit tweede uur met Redneck to the Bone van Chris Wayne. En het komt van zijn album uit 2015, Back to Basics. En in 1959 verscheen van Bob Perry het album The Weary Blues Goodbye. En een van de songs hierop was The Time Has Come.

En na 10 jaar Reno en Smiley stapte Ronnie Reno over naar een andere legendarische band, namelijk die van de Osborne Brothers. Daar bleef hij 5 jaar en tijdens een optreden in het voorprogramma van Merle Haggard trok zijn vocale talent Merle's aandacht. En Merle was zo onder de indruk dat hij Ronnie vroeg in zijn band te komen. En dit leidde tot een 9-jarige muzikale relatie met de legendarische artiest. Maar toch bleef de bluegrass muziek trekken. En op een gegeven moment formeerde Ronnie een band met zijn jongere broers, de Reno Brothers dus. Ronnie's ervaring, aangevuld met de muzikaliteit van zijn broers, maakte dat de band een eigen unieke sound ontwikkelde. En met deze band speelde hij op vele major bluegrass festivals en maakte 13 albums. Sweet Rosa Lee, dat is natuurlijk een van de songs van zijn nieuwste album Lesson Learned, wat op 17 maart jongstleden verscheen voor Rural Rhythm Records.

Ja, en Darius Rucker zegt dat zijn vierde solo country album Southern Style zijn beste album is wat hij heeft uitgebracht in dit genre. Het is 7 jaar geleden dat hij de wisseling naar country muziek waagde. 3 nummer 1 albums later kun je terechtstellen dat hij in zijn nieuwe muzikale wereld volledig tot recht is gekomen. En met succes komt gemoedrust en daarmee de afspiegeling over wat werkelijk van belang is. Zijn gezin en familie staan voor de man uit South Carolina op de eerste plaats. Maar de muziek is natuurlijk ook een wezenlijk onderdeel van zijn leven. En die zal hem vooral plezier moeten geven. En precies deze filosofie kun je ook op Rucker's nieuwste cd overduidelijk horen. Good for a good time. Met een stevige dobro intro, een snelle fiddle en een helder klinkende piano verenigt het zich tot een uitgelaten honky-tonk nummer waarbij de stemmingsbarometer niet naar beneden gaat.

En ergens in juni komt er een nieuw album uit van de Bellamy Brothers, getiteld 40 Years New Songs. En dit is alvast de eerste single, Dying Breed.

Ja, dat blijft mooi, hè, die muziek van de Bellamy Brothers. En alweer 40 jaar zijn ze bezig en we zijn benieuwd naar dat nieuwe album. En in mei 2008 verscheen Ben Coulter met het album Feel Like Going Home. En op dit album staan 10 songs, waarvan 9 door hemzelf zijn geschreven, zoals When Haggard Was King.

En op een vraag, waar heb je de kracht vandaan gehaald om alles wat je hebt meegemaakt te doorstaan, gaf David Allen Coe ooit als antwoord, nou ik weet het niet precies. Ik ben een gelovig mens en ondanks dat ik niet in de kerk geloof en ook geen bepaald geloof aanhang, en toch put ik kracht uit mijn manier van geloven. En volgens mij kan een mens heel wat verdragen voordat hij zijn breekpunt bereikt. Maar het allermoeilijkste wat ik te verwerken heb gekregen, was de dood van mijn vader. Op zijn sterfdag moest ik 's avonds optreden en dat was bijna een onmogelijke opgave. Mijn vader namelijk maakte een belangrijk deel van mijn leven uit. Hij was ook de eerste mens in mijn naaste omgeving waar ik me erg mee verbonden voelde. Die stierf. Ja, en mijn grootouders, die woonden in Frankfurt. Zij stierven toen ik 8 jaar was, dus dat heb ik nooit zo bewust meegemaakt. En het nummer He Has To Pay betreft een single opgenomen voor Columbia in 1986.

En in de tijd dat Ronnie Rino samen met zijn broers als de Rino Brothers muziek maakte, startte hij ook zijn eigen tv-show, Rino's Old Time Music Festival, wat zeer succesvol was en werd genomineerd voor de Cable Ace Award voor Best Musical Series. En zo rond het jaar 2000 zette Ronnie een andere muzikale stap in zijn rijke carrière. Hij formeerde samen met een aantal prima muzikanten Ronnie Rino en de Rino Tradition. En de show die deze band neerzette is een muzikale reis door het leven van Ronnie Rino. En ook op zijn nieuwe cd Lesson Learned hoor je de songs die voor hem belangrijk waren. En nog altijd zijn songs zoals Bad News at Home.

En vervolgens hebben de Nader Cowboys, een vijfmans formatie uit Zwitserland, die recent uitkwamen met het album Turn Down the Fever. En It's Gonna Be Right is een van de songs.

Ja, en dan A Little Big Town. Het bestaat uit de twee vrouwen Karen Fairchild en Kimberly Chapman. En uit de twee mannen Jimmy Westbrook en Philip Sweet. Karen en Kimberly kenden elkaar al van de Samford University in Alabama. Ze traden als muzikaal duo op en trokken vervolgens naar Nashville. En daar voegde Jimmy Westbrook zich bij het duo. Later in 1999 kwamen ze in contact met Philip Sweet. En toen werd Little Big Town geboren. De groep is langzamerhand een begrip geworden door de vierkoppige samenzang. En de stemmen passen perfect bij elkaar. Op hun nieuwe album, Painkiller, klinken spanning, passie, liefde, verdriet, kalmte, geweld en stilte door in de liedjes. Hier is Girl Crush.

En weet hijs, was in 1994 een van de nieuwere gezichten binnen de countrymuziek van Nashville en omstreken. Zijn prima debuut voor Columbia label, On a Good Night, kwam in 1994. En weet hijs, een van de nieuwere gezichten van Nashville, komt van Battle Acres, Oklahoma, en is op 14-jarige leeftijd via de band van zijn vader Don Hayes in de muziek terechtgekomen. In 1992 besloot hij naar Nashville te verhuizen. Een jaar later was hij in bezit van een platencontract en eind 1994 kwam zijn eerste cd uit. Weet en was toen 26 jaar. En inmiddels zitten we in 2015 en verscheen hij onlangs met een gloednieuw album onder de titel Go Live Your Life, waarop het schitterende Remember the Alimony.

0: Think about it, darling.
1: Larry Stephenson is sinds 1989 de leider van de Larry Stephenson Band. En sinds die tijd heeft hij al heel wat bluegrass albums uitgebracht bij Pinecastle. Waaronder On Fire in 1998. En van dit album komt What Will I Do Without You?

En Tyler Farr's nieuwe album verscheen in 2014 onder de titel A Guy Walks Into a Bar. En hier is de gelijknamige titelsong. MUZIEK

En zonder meer een dijk van een album, de nieuwe Lesson Learned van Ronnie Reno. Samen met zijn band de Reno Tradition. Ronnie is en blijft natuurlijk een prima artiest met een band die hem ook fantastisch begeleidt. Een aanrader voor elke bluegrass fan. We gaan dit album afsluiten met het instrumentale Reno's Mando Magic.

En we hebben ook nog muziek bij van nieuwkomer Troy Cartwright. Hij kwam onlangs uit met een album wat eenvoudig zijn naam draagt en waarop we de Next Fly Home vonden.

Ja, helaas luisteraars, onze tijd zit er weer op. Hopelijk hebben we u twee mooie uurtjes bezorgd die we gaan afsluiten met de Hard Times Mountain Dag. En tot volgende week.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country. Dit is Jukebox met André van Overhagen.

daar zijn we weer. Een hele goede avond. Het is weer zondagavond, even over de klok van 8. Welkom bij een nieuwe Jukebox. Ja, en of het nou eerste of tweede kerstdag is, of eerste of tweede paasdag, of eerste of tweede pinksterdag, of wanneer Pasen en Pinkster op één dag valt, maakt allemaal niet uit. Als het op een zondag valt, dan is Jukebox er altijd.

een traditie trouwens natuurlijk, de jukebox bij deze geopend. En u kunt er uw favoriete plaat uit gaan zoeken en die kunt u gewoon aanvragen. En die gaan we dan zo spoedig mogelijk draaien. En ik heb zelf ook een aantal leuke nummers uitgezocht voor vanavond. Dus die komen allemaal de revue voorbij. En natuurlijk kijken we even of er wat nieuwtjes te melden zijn. Mocht jij wat te melden hebben, dan kan je natuurlijk altijd even bellen naar de studio van Crossroads Country Radio. En daar is het telefoonnummer van 0575-843963. Of kijk even op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Ja, de klanken van Jacob Lyda met Here We Go Again. Ja, en ik kan je vertellen, dit is de enige jukebox waar je niet een duim in hoeft te gooien. Nee, is helemaal gratis.

de klanken van Savannah. En Savannah die kan je terugverwachten 22 en 23 september op zeker. Tijdens de Country and Western Adventure. En dat is een, ik zou het eigenlijk maar helemaal naar voren halen. Na 12 jaar keert het grootste indoor country en western evenement van Oost-Nederland weer terug in de Arnhemse Rijnhal. En dat gebeurt allemaal op 22 en 23 september. De Country and Western Adventure onderscheidt zich van een unieke sfeer, het absolute topprogramma en de gezellige ambiance. Kortom, voor countryliefhebbers het evenement voor een dag volledige vermaak. En op gaan treden daar dat festival. De Country Project, Savannah die je net hoorde met My Reputation. Cor Sanne, de Kolonel, Hammonds Four. Dick van Altena, de Bluegrass Boogeyman. En ondergetekende. De mannen, of in ieder geval de DJ's van Crossroads Country Radio gaan daar de muziek verzorgen in de pauze. Heerlijke dansmuziek. En ondergetekende gaat de ex aan elkaar praten. Dus reden genoeg om te komen kijken. Goed. Het country duettenalbum Tuskegee van Lionel Richie is de best verkopende album sinds jaren. Tot dusver zijn er in de States 789.000 exemplaren verkocht. En daarmee overtreft Lionel de totale verkoop van zijn laatste drie albums. Van Just Go, Coming Home en Just For You werden in totaal zo'n 751 stuks verkocht. Het is ook een enorm lekker album. Ik heb hem hier samen met Kenny Chesney van hetzelfde album. Hier is My Love.

Ah, Anne Murray met Bluebird. En deze stond vorige week nummer 1 in de Crossroads Country Line Dance Top 20. Ja, en hoe die er aankomende dinsdag uit gaat zien, moet u maar weer gaan luisteren. Vanaf de klok van 8 uur is DJ Willem dan weer uw gastheer. En buiten allerlei nieuwe dansvoorstellingen begint ze rond de 9 uur de Top 20. En dit is Vince Gill. Ja, die komen we ook regelmatig in zijn lijstjes tegen. Hier met een oudje, A Little More Love.

Ja, ik bemerk al dat ik één iemand in ieder geval heel blij mee gemaakt heb. Want Nicky die zit er lekker te luisteren en die zegt, oh wat een mooi liedje. Ja, Don Williams, al zijn nummers worden in overvloeden natuurlijk gecoverd en zijn juweeltjes. Het is, ja, heel wat anders, maar het is Paul Bailey met de Dance Tonight. Dus ik zou zeggen, doe je beste lijn den beentje goed zetten, hè.

Ja, heerlijk nummer van de West Virginian Railroads. First of the last. Ja, volgens mij is het een heerlijke Texas Waltz. Als ik het goed heb. Ik ben totaal niet thuis in het line dansen. Maar dat zijn Henk en Annemieke natuurlijk wel. En ik wens ze een goede avond. En ja, ik kom op jullie verhaaltje van Giesbeek zometeen nog terug. Want lieve luisteraars, heb je morgen niks te doen, dan heb ik nog wel wat heel leuks voor je. En voor iedereen wat wils. Dus je kan er eigenlijk met het hele gezin naartoe. Maar we gaan eerst even luisteren naar Danny Everett. Die samen met Albert West samen in het café zitten. Oftewel in het Blue Café.

Ja, er waren klanken vanuit België van de Texas Twixie. En deze Texas Twixie, ja, waar konden we die verwachten? Ik wist het nog maar. Ja, volgens mij op het Country Western Festival in Thorn. Maar dat duurt nog even, daar laat je straks nog wel even wat over horen. Maar mocht je morgen niks te doen hebben, dan moet je naar het mooie Gelderland komen. Want morgen maandag, tweede Pinksterdag, is er weer dansen op de braderie in Giesbeek. En dat is en wordt georganiseerd door de Blue Moon Country Dancers. De dansers die vorig jaar hebben meegedanst weten dat het gezellig samen voorop staat. En we verwachten jullie allemaal zo rond 1:15 en we beginnen om 1:30 op de parkeerplaats bij de brandweer. En voor wie zich geroepen voelt om een heerlijk dansje mee te maken, je bent van harte uitgenodigd door twee hele lieve en gezellige mensen. En dat zijn Henk en Annemiek van de Blue Moon Country Dancers. Dus kom allemaal morgen naar het hele mooie pittoreske dorpje Giesbeek, vlak onder de rook van Zevenaar. En Zevenaar is even iets doorrijden voorbij Arnhem. Dit is de nieuwe van The Mavericks.

Ja, de Mavericks in de dubbel draaien is met een nieuwe single, Born to be Blue, hoorde je. En zojuist samen met Trisha Yearwood, Something Stupid. Ja, en Trisha begon te mopperen, want die hoorde dat een leuke Belgische zangeres haar nummer wil gaan coveren. Welk nummer? Deze. It's Alright. En gewoon doen ook, hoor. Doe maar.

ze komen allemaal voorbij. Rij aan rij, bumper aan bumper. De mooiste verzoekjes, maar ook de allernieuwste line dance hits. Dit is Jukebox.

0: zeg zo'n plaatje die op je autoradio draait en je rijdt op de snelweg, dan gaat dat gaspedaal steeds dieper naar beneden. Ja. Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Ja, en ik draaide daar straks, en dat is alweer even geleden, begin van het uur, een nummer van Don Williams. En toen vertelde nog iemand van, oh, wat een heerlijk nummer. Maar ik, ja, eigenlijk door die commotie was ik eigenlijk helemaal vergeten te vertellen dat deze Don Williams vandaag jarig is. Ja, geboren in 1939, dus dan mag je zelf uitrekenen hoe oud hij is. En hij was ook een voorbeeld voor een oude detective. Ik weet niet of u nog kan herinneren, 70 jaar, zo'n politieserie genaamd Kojak. Daar deed Telly Savalas aan mee. En die zong een nummer van Don Williams later. Deze, Some Broken Hearts, Never Mend.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

en u mag nog steeds natuurlijk een verzoekje uit de jukebox halen. Dat kost u helemaal niets. En dan mag u nu weten hoe dat werkt. Ja, u luistert of via de CCR player of via de website. Nou, in de website links in het menu ziet u aanvraag verzoekje staan. Wanneer u daarop klikt, dan komt u in een nieuw veld. En dan kunt u daar een stukje van de titel of een stukje van de naam van de artiest neerzetten. En u klikt op oké. En dan kijkt u even of het nummer ertussen staat. Die klikt u aan. En aan de rechterkant staat volgens mij oké of verwerken. En kan in de player zo. In de player ziet u links in het midden het knopje verzoek zitten. Wanneer u daarop klikt, komt u in datzelfde veld. Het kost helemaal niets. En u kunt uw favoriete nummer daarin aanvragen. Mits we hem natuurlijk wel in de lijst hebben staan. Dat is Ann Taylor met Anne Benanni.

0: I will.
1: De klanken van Ray Charles samen met Nora Jones. Here we go again. En daarvoor hadden we Ann Taylor samen met Arne Benoni met I Fall to Pieces. Krijgt er gewoon een kras van op mijn tong. Ja, we tippelen zo langzamerhand zo het jaar doorheen. En voor je weet zitten we alweer in augustus en oktober. Augustus hebben we natuurlijk het grote Country and Western Festival in Thorn. Maar in oktober staat Fred Schellen alweer 5 jaar op de planken als country artiest. Hij gaat dat vieren. U hoort regelmatig bij ons een promo voorbij komen. En daarin vindt u informatie. Maar u kunt gewoon ook even naar zijn website gaan. www.fredschellen.nl. En ik heb hem hier met The Sea of Heartbreak.

Ja, The Blazing Saddles met de Siren Streamline. En dat komt af van een onlangs verschenen album, That's Country. En die komt uit 2012. En dat waren natuurlijk de mannen van The Blazing Saddles. Die staan overigens ook op het Country Festival in Thorn. Daarvoor draaiden we de Texas Lightning met de No No Never. Maar we gaan van België terug naar Nederland. Want ook een band die je terug kan vinden in augustus op het Country en Western Festival in Thorn. Dat zijn de mannen van The Music Load Pilots. Die hebben één albumpje uit. Daarvan draai ik een heel mooi nummer. That's Not Her Picture.

Nathan Carter, How Could I Love Her So Much? En een nummer hoog uit de Country Dance Top 20. En aanstaande dinsdag is die er weer hoor. Kunt u hem weer beluisteren hier bij Crossroads Country Radio. Op 2 en 3 juni organiseert Stichting Handicap in samenwerking met Country Club The White Stallion voor de 12e keer het Amarant Country Festival. Het Amarant Country Festival staat ook dit jaar volledig in het teken van de country muziek met artiesten uit binnen- en buitenland. De opbrengst van dit festival is ook dit jaar weer voor Stichting Handicap. De afgelopen jaren konden wij al een aardig bedrag overmaken aan Stichting Handicap. Een stichting die mensen met een beperking de mogelijkheid geeft plezier te beleven in paardrijden. Daardoor ook persoonlijk te groeien en doelen te behalen op lichamelijk gebied. Onze geweldige vrijwilligers staan garant voor een topevenement. Om 1:30 op zaterdag 2 juni is de aftrap voor iedereen die wil komen dansen en lekker naar muziek wil komen luisteren of gewoon de sfeer willen proeven. Alle artiesten zijn geheel belangeloos en treden daar voor u op. Zo zijn er op zaterdag optredens van Len Galloway, Jody Lynn Mitchell, Ted & Helen, The Canyon Trail, Route 66, Terry White Band en Robbie Masters. Het geheel eindigt die zaterdag om 12 uur 's avonds. En op zondag beginnen we vanwege het overvolle programma al om 11 uur met optredens van Jack Summon, de Texas Renegade. Asheville, die op die middag voor het eerst in de nieuwe samenstelling gaan optreden. Zeker een aanrader om te gaan kijken. En Julianne en Dick van Altena. En natuurlijk hun showtoppers, de country band Savannah. En de spreekstalmeester is Robbie Masters. U kent hem wel. Het geluid wordt op beide dagen professioneel en ook geheel belangeloos verzorgd door Sound Service. En om 6 uur sluiten ze op zondag het evenement af. Dit festival is voor iedereen die graag een kijkje bij de country festivals wil nemen. En in dit geval de gehandicapte medemens een hart onder de riem wil steken. De ultieme gelegenheid om dit ook te komen doen en kennis te maken met de country muziek en dans. Natuurlijk is er ook de horeca vertegenwoordigd in de vorm van een hapje en een drankje. Nou, het festival vindt plaats in de voorgelegenheid tot feestzaal omgebouwde manege van Amarant aan de Bredaseweg 570 te Tilburg. Entree op zaterdag of zondag is slechts €7,50 en €12,50 voor 2 dagen. Er is voldoende parkeergelegenheid en de voorverkoop van de kaarten vindt plaats bij de manege van Amarant en bij de sigarenmagazijn Het Leipark aan de Groenestraat 86 in Tilburg. Telefoon 013 455-4344. Nou, de organisatie hoopt u allen te mogen komen begroeten op 2 en 3 juni of een van beide dagen.

Julienne, een van de optredende artiesten op het Amarant Country Festival volgend weekend in Tilburg. Ja, een verzoekje kreeg ik binnen van Paula, die wilde graag voor Albert gedraaid hebben. Ellen Jackson met From a Distance.

ze heeft al een tijdje niks van zich laten horen, behalve dan dat ze een duet deed met Lionel Richie op zijn album Tuskegee. Ja, The Endless Love, hoe kan het ook anders, hè? Shania Twain met de Who Bad Have Your Boots Been. Daarvoor de Colonel Hammond's Four met Fly Like a Bird. En daar dan weer voor hadden we Alan Jackson op verzoek van Paula met From a Distance. En deze is aangevraagd door Miranda. Johnny Reed voor die stoere DJ. Dankjewel, schat.

En zo snel hij binnenkwam, zo snel was hij ook weer afgelopen. Johnny Reed met Fire It Up. Ja, en over vuur gesproken. Je kan gaan zitten barbecuen in de tuin, maar er zijn ook van die andere vuren

weer even een rondje door Nederland gemaakt. En dan wel Zuid-Nederland en een stukje België. Want u luisterde achtereenvolgens naar de Black Hills Country Band met 's avonds als het kampvuur brandt. En zojuist uit Limburg afkomstig, om precies te zijn, Sittard. Daar komen ze vandaan, de Piscientas Caliente met No More Running Around. En voor degenen die het gemist hebben, ze zijn weer bij elkaar. Ze gaan weer samen muziek maken. Want ja, ze waren al een jaar of twee, drie uit elkaar. En zijn toch weer, het bloed begon toch weer te kriebelen waar het niet gaan kan. En zo zijn ze ja, onlangs weer bij elkaar gekomen en gaan weer wat optredens doen. Dus u hoort nog van hen. 1995 was het jaar van James House. Wie? James House? Zeg u helemaal niks, maar had een heel leuk hitje onder de titel Little by Little.

twee verzoekjes van Miranda zojuist. Luister je naar Jason Aldean en Kelly Clarkson met Don't You Wanna Stay. En dan de live uitvoering tijdens de CMA 2010. En de andere die ze heeft aangevraagd is er eentje van John Mayer. Die had er vorig jaar een hit mee. En op de achtergrond werd hij bijgestaan door onze eigen Taylor Swift. Die is...

0: Country is al 9 jaar een toonaangevende website voor artiesten en line dancers. Met up-to-date informatie uit het binnen- en buitenland. Schrijf u in op onze e-maillist en u ontvangt maandelijks gratis een country bulletin. Ga hiervoor naar www.bulletcountry.nl.
1: In het weekend van 24, 25 en 26 augustus 2012 wordt voor de 7e keer het Country & Western Festival Torren gehouden. Ook dit keer heeft de organisatie een gevarieerd programma voor u samengesteld. Op vrijdag 24 augustus treedt voor u op de Terry White Band en Mike Shannon. Op zaterdag 25 augustus zijn dat de Blazing Saddles, Seal, The Little Country Gentlemen, Bennett & Wells en de Not Johnny Cash en Tennessee Four. En op zondag 26 augustus wordt het festival afgesloten door Will Stevens, Doc Atkins, The Music Road Pilots en Texas Twixie. De presentatie beide dagen wordt verzorgd door Rob Georgis. Toegangsprijzen voor het festival zijn in de voorverkoop op vrijdag 8 euro, zaterdag 10 euro, zondag 8 euro en kinderen van 12 tot 16 jaar 5 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Een paspoortje van het festival komt op 23 euro. Aan de kassa zijn de prijzen 2 euro duurder, met uitzondering voor de kinderen. Deze prijzen zijn hetzelfde. Een paspoortje aan de kassa komt op 29 euro. Ook is er gelegenheid om te kamperen en of om een caravan te huren. Voor meer informatie hierover en voor andere overnachtingsmogelijkheden en andere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.countrywesternfestival.nl.

0: Ja, de klanken van Strix Country, I Wonder in Whose Arms. Ja, dat weet ik ook niet, maar ja, er zegt iemand, er gaat wat fout. Nee, ik zet even zo even de bakkie onder, zo, even de pet erin. Zo, hè, hè. Even tijd voor een bakkie. Af en toe, ja, af en toe moet je een beetje aan jezelf denken, want als je hier achter die knoppen zit, dan kom je gewoon arm en tijd tekort. Dus ik heb hem hier maar gewoon even bij me gezet en ja. Tijd voor koffie. En dan?
1: En dan nu eentje uit de oude doos.

Ja, de oudere luisteraars onder ons die kennen deze tune nog wel van de cowboyfilm Rawhide. Ja, 60 jaar hè, was dat alweer. Frankie Lane was de vertolker. Ja, soms krijg je ook een verzoek om een nummer voor een luisteraar uit te zoeken. En in dit geval Miranda. En ik weet een beetje wat haar smaak is. Ik denk dat zij deze wel mooi vindt. Het is namelijk Colin Ray met een nummer van... Hoe heet ze ook alweer? Ja, ja, ja, ja, ja. Open Arms.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Jamie O'Hara met For Reasons I've Forgotten en nummer van natuurlijk Trisha Yearwood. En daarvoor Colin Ray, speciaal voor Miranda met Open Arms. Ja, hoe heette zij nou ook alweer, die zangeres met die blonde krullen? Ja, ik kan er even niet opkomen, maar goed, dat komt... Mariah Carey, dat was haar. Ja, die heeft dit nummer ook ooit eens vertolkt. Goed, voordat we naar het weerbericht gaan voor morgen, gaan we nog een verzoekje doen van Paula. Die vraagt voor Albert een nummer aan van Amber Digby. Een heel mooi nummer. One Kiss Away From Loneliness. Omdat ik een week weg was en hem heel erg gemist heb.

0: Heerlijk nummer. Vernon Thompson met de Slow Goodbye. Nou, het is nog niet zover. We hebben nog een half uur en...
1: Dit is het weerbericht.
0: Ja. We hebben natuurlijk het weer nog. Nou, als ik hier zo links en rechts omheen kijk, begint het aardig dicht te trekken. Maar ik weet niet hoe het bij u is, maar we kijken gewoon even hoe het weer er de aankomende 24 uur gaat uitzien. Op dit moment, de zon schijnt volop, zegt men. In een strook van Overijssel in zuidwestelijke richting zijn er stapelwolken en enkele daarvan is uitgegroeid tot een onweersbui. De temperatuur ligt vanavond rond de 24 graden. Aan de kust, vooral in het noordelijk kustgebied, is het enkele graden koeler. Er staat een zwakke tot matige noord tot noorden wind rond windkracht 3. Nou, vannacht is er weinig bewolking. In de kustprovincies kan een enkele mistbank ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 tot 13 graden. En de wind is zwak en komt meest uit noordelijke richting. En maandag, tweede Pinksterdag overdag, kan er aan de kust lokaal mist van zee binnendrijven. In het oosten ontstaan in de loop van de middag opnieuw enkele stapelwolken. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden in het Waddengebied en 26 graden in het midden en zuiden van het land. De wind is noord tot noordwest en meest matig. En dat is het weerbericht tot aan morgenavond, klokslag 12 uur.

Van Tim McCraw hier op Crossroads Country Radio. Something's never changed. Daarvoor Chris Isaak met Can't Help and Falling in Love. En hier is onze Zweedse Wenze Harman.

Men kent hem natuurlijk als leadzanger van Dire Straits. Maar die zijn ter zielen. En zo had hij nog wat solo-projecten. Maar ook duetten met een Chet Atkins. Maar ook met een Emmylou Harris. Maar die was een solo-werkje van Mark Knopfler. True Love Will Never Fade. En ja, er komt nog wat de verzoeklijst binnen. Want Johan de huisdichter is binnengevallen. En die denkt van DJ André, die zit wel tot 1 uur vannacht. Nou, mooi niet. Maar je vroeg in ieder geval om Surrender All van Buddy Jewel.

Ja, we draaien er vanavond al wat van het album van Lionel Richie, Tuskegee. Zijn meest best verkochte album, hadden we het maar over. Hier zien we samen met Jill Johnson, Salem. En dat was aangevraagd door onze huisdichter, Johan. En voor Faria, speciaal voor haar, een goede vriendin van mij, zegt hij. Dat is ook de volgende. Dat is ook nog een verzoekje van Johan. Of ik Bouke wil gaan draaien met If You Need Me. En dat speciaal voor Ria. Ja, hij heeft wat vriendinnen hoor. En dat mag gewoon lekker geslepen worden.

If You Need Me. En dit is de Dixie Aces met The Traveling Man. Ja, we blijven een beetje in de hoek, want we gaan de dienst draaien met That's the Thing About Love.

klanken van Roy Arbison live. Oh, Pretty Woman. Ja, verzoek hier van Johan. Die nog even, wat ik al zei, binnen kwam vallen. Ja, deze was voor Kimmy. En heb nog een plaatje aangevraagd voor de luisteraars. En ook nog een voor Jessica. Die gaan we allemaal nog even draaien. Hier is Sandra Mooi met de Blue Eyes Crying in the Rain.

Ja, DJ Ötzi, Ötzi, Ötzi, Klutzi met de Bellamy Brothers. I Need More of You. Daarvoor de Lady Antebellum. Dat was het laatste verzoekje van Johan. All We Ever Need. En ik heb er nog eentje op staan van Alan Jackson samen met Lee Ann Womack. Beetje het einde van het programma. En een beetje Till the End.

De man van I Can Help. En ja, Kid Creole zingt hij ook. En Blues Wear Shoes. Billy Swan. Ja, dat I Can Help, dat kent u wel. Hè? Met dat, dan denk je dat die plaat op een gegeven moment afgelopen is. En dan komt er nog een stukje achteraan. Een plaat hoog in de country charts is Kip Moore met Where Are You Tonight?

Ja, zijn debuutalbum van Kip Moore. Zo luidt zijn naam. Up All Night, zo heet het album. En is onlangs verschenen. En daarvan is dit de single Where You Are Tonight. Ik ga er nog zo'n twee doen. Waaronder een nummertje uit de country line dance top 20. Die waarschijnlijk dinsdag er nog in staat. En anders moet u in ieder geval maar luisteren aanstaande dinsdag. Vanaf 8 uur is die weer te beluisteren in het programma Stepside. Hier zien we ze de lange. Met een oudje, Lonely Too.

Ilse en haar nieuwe single Hurricane doet het ook al heel erg goed. En die bewaren we voor van de week. Ik ga nog even de nieuwe single doen van de Mavericks. Want ja, ik krijg er nog steeds een heel blij gevoel van. Ik ben blij dat ze weer on the road zijn. Oftewel weer nieuwe nummers aan het maken zijn. Hier is hun single, Born to be Blue.

Ja, met de klanken van de Mavericks zijn we aan het einde gekomen van deze lange uitzending van Jukebox. Ik bedank u allen weer voor het luisteren en hoop dat u morgen nog een hele fijne zonnige dag heeft. En morgenavond zijn we er natuurlijk ook traditiegetrouw weer met Rijnlands Country Time van 8 tot 11. Dinsdagavond Stepside van 8 tot 11. Daarin de Lijndienst op 20 en nieuwe dansvoorstellingen. Ja, en dan is het woensdag en dan is het voetballen, hè, Nederland. Als ze het net zo goed doen als gisteravond, dan wordt het nog wat. Maar in ieder geval, donderdag ben ik er dan weer met een nieuwe Moonlight. Ik zeg nogmaals bedankt voor het luisteren, welterusten en graag tot dan. Dag hoor.

vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.